0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: We kennen de finale van het WK voetbal, Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
3: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
2: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De VS zegt dat zijn nieuwe aanvallen op Iran voorbij zijn. Dat laat het Amerikaanse leger zelf weten. Gisteren waren er opnieuw een reeks raket- en drone-aanvallen op Iraanse doelwitten. De bedoeling was om Iran buitenspel te zetten in die belangrijke straat van Hormuz. Volgens Iran zijn er al zeker 35 doden gevallen bij Amerikaanse bombardementen de afgelopen week. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. De dagen nadien koelt het nog wat meer af.

de Maai en ik zijn les. Mijn vuurnaam is Ernest. Ik ben de jongste van de vaar. En ik heb ook een schoenstalaar. Mijn gezicht is vuile knapper. En mijn notte raad vuile rapper. Bovendien kan ik vandaag ook de tofste mokkes kragen. Ik bespeel met grote klas. Ook een aardig stukje bas. Maar de allergrootste factor is mijn danig goed karakter. Ik ben zo fier, gelijk een pa. Ook mijn dochter en ook mijn vrouw. Mijn hobby, buiten het zingen, dat is parachute springen. Als ze maar blijft open gaan, anders is het met mij gedaan. En dan stond ik op de schoenen hier, hoe genoeg mijn jongste leven hier.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat de bevoegd minister Beenders voor zorgen, dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
3: We zien vandaag in de feite dat de bank eigenlijk nooit terugbetaald. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
2: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Het Arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond dinsdagavond. Meer dan 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 25 van hen liggen daar nog steeds. Het Arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Het lek legde het scheepvaartverkeer een lange tijd stil. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En we kennen de finale van het WK voetbal, Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
4: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen. Dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
2: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. Ja, en met die overwinning van Argentinië doet Lionel Messi een goede zaak voor de gouden schoen. Die gaat naar de speler met het meeste doelpunten dit WK. Messi heeft er nu 8 en dat is evenveel als de Fransman Kylian Mbappé. Maar Messi gaf ook 4 assists en ook dat telt mee. Zowel Messi als Mbappé moeten wel nog spelen op dit WK, dus er kan nog van alles veranderen. De Noor Erling Haaland staat op plaats 3 met 7 goals. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. De dagen nadien koelt het nog wat meer af.
5: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
6: zeg.
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Dag Robert, storen we niet?
8: Nee, kom binnen.
7: Onze kleine is er ook bij.
8: Hallo.
7: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
8: Allee man, dat past toch nog?
7: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro.
9: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
8: Geniet er maar van, jongen.
10: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong.
12: Solde op manuele en elektrische relaxen. Solde op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
13: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
14: Ik kom die direct halen, zeg.
13: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat bevoegd minister Beenders voor zorgen, dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
9: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaald. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
8: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren, dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franke gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen. Ze zullen satellietbeelden maken, want nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen. Tegen 2030 wil Franke dat dus zelf doen. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En sport, Argentinië tegen Spanje, dat wordt de affiche van de finale van het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië klopte gisteravond Engeland met 1-2 in een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman keek ook.
10: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. En intern hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
8: Die finale wordt zondagavond gespeeld om 9 uur. Zaterdagavond spelen Engeland en Frankrijk voor de derde plaats. En dan nog goed nieuws voor wie fan is van Patsers, toch als het over de films gaat, want er komt een derde, Patsers for Life. Dat hebben regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fallah aangekondigd. Opvallend, ze gaan hem niet zelf regisseren. Dat gebeurt door Kobe van Steenbergen, die producer was bij de vorige films. Patsers for Life komt in oktober volgend jaar in de cinema. Zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op Lijfrente, via de Bip for Life.
11: De Bip for Life?
12: Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
15: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
16: De Robert? Wie is dat?
15: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
16: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
15: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
16: Zwaasdingen?
15: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
16: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
15: Robert de expert. 03 226 93 93.
16: Welk bedrag had hij nog gedacht?
15: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
17: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
18: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
19: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
20: Met ImoBip ben je zo binnen als een huis.
21: Merci ImoBip.
22: Aha. Minerva.
23: Ons katje is een schatje en elk plaatje dat ze draait komt uit haar hartje.

Donderdagmorgen, het een hele goeie morgen, lieve luisteraars. Welkom hier bij Radio Minerva, het programma Goeiemorgen Antwerpen met Katja.

En bent u al op, zit u aan de ontbijttafel. Laat het alvast smaken. Ik zet ook mijn kopje koffie te drinken. En geniet gewoon van de muziek.

0: En dat was een prachtig nummertje voor onze ochtend mee te starten. Ze werd geboren als Yvonne Burgess en ze komt uit Newcastle. Een Britse zangeres en wij kennen haar onder Jackie Trent.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

We gingen even terug in de tijd naar een stem die België wist te raken met zijn warmte, stijl en klasse. Dat was Louis Neefs, een naam die klinkt als een klok in de geschiedenis van de Vlaamse muziek. Tragisch genoeg verloren we hem weer veel te vroeg, maar zijn muziek die leeft natuurlijk nog altijd verder. En dit was Benjamin.

En als we het hebben over kracht, glamour en een stem die muren doet trillen, ja, dan hebben we het natuurlijk over de enige echte diva, hè? Shirley Bassey. Een wereldstem, een wereldwonder, zou ik kunnen zeggen. If I Never Sing Another Song.

En zijn muziek overstijgt generaties en grenzen, romantiek, poëzie en een fluwele stem. Dat was Salvatore Adamo, de Italiaanse-Belgische zanger, die ook wist in de jaren 60 en 70 miljoenen mensen te raken met zijn gevoelige chansons. Een van zijn klassiekers was dit Sans toi, mamie.

En hij komt uit het verre Nieuw-Zeeland, een stem die de wereld verbazen. John Rawls, met zijn baritone en krachtige prestigieuze, wist hij in de jaren 60 en 70 wereldwijd succes te bommen. En dat was het nummertje One Day.

Rod Stewart. En ja, toen ik nog heel jong was, toen had ik van hem zo'n hele grote poster hangen boven mijn bed, want ik vond hem wel fantastisch. Een van mijn idolen ook in mijn jeugdjaren en zeker gebleven. Hij is nu zeker goed van start met zijn crooners. The Foolish Things was it.

En hij komt uit New Orleans. Jack Dupree met de Shim Sham Shimmy. Het was een blues en ook een boogie-woogie pianist en singer.

En dit was een nummer van André Hazes samen met Treintje Ooster. Het nummertje heet Kleine Jongen.

De waarde hier op radio, meneer Van Dean Martin. Welcome to my world. Het zonnetje, dan denken we aan het strand, aan gewoon zalige muziek en natuurlijk ook aan de Gypsy Kings.

En ook een icoon in de Vlaamse showwereld, hè. Paul Severs, veel te vroeg ook van ons heen gegaan. En een van zijn bekendste was dit: Ik ben verliefd op jou.

And that awesome song is Barry White, I'm Qualified to Satisfy You. En dan gaan we naar onze laatste vocale voor dit uurtje. En ja, dat is er eentje voor Tom Jones met zijn Delilah.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, rookt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Zeg, schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De industrie en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SD-Works. Het ziet er niet goed uit, waarschuwt Bart Pollentier van SD-Works.
9: Wanneer we naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
8: De tegenovergestelde beweging in de dienstensector, winkels, horeca en transport bijvoorbeeld. Daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar. In Tilse Stokkum in Limburg moet de brandweer nog uren nablussen na de natuurbrand van gisteravond. De grond is nog zo droog en op sommige plekken zit er nog veel warmte in de grond dat het zomaar opnieuw zou kunnen branden. Mogelijk werd het vuur aangestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren, dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franke gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen euro. Ze zullen satellietbeelden maken. Nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen, maar tegen 2030 wil Franke dat dus zelf doen. In Londen heeft de politie een man opgepakt omdat hij ermee dreigde politicus Nigel Farage van het rechtse Reform UK dood te schieten. Hij heeft dat op X gezet, vlak voor de lokale verkiezingen. De man is intussen weer vrij terwijl het onderzoek loopt. Vorige week werd nog een oud politica van Reform UK bij haar thuis vermoord. En sport Argentinië-Spanje wordt de affiche van de finale van het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië klopte gisteravond Engeland met 1-2 in een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman keek ook.
10: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De Argentijnen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
8: Die wordt zondagavond gespeeld om 9 uur. Zaterdagavond spelen Engeland en Frankrijk voor de derde plek. Zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
4: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
11: zeg.
4: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
12: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, wat vind ik? Mita van der Maat stond op alle cover.
13: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
14: Ik kom die direct halen, hè.
13: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Welkom in deel 2 met Katja op Radio Minerva.

En welkom in deel 2 na onze koffiepauze, hè? De Schlager Goudmiddelen van de Melando's. Welkom hier bij Radio Minerva. Dit is het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja.

Rocco Granata, de Belgisch-Italiaanse zanger en muzikant, veroverde de wereld in de jaren 50. En je weet nog wel, met dat ene legendarische nummertje van Marina, hè. Maar hij was meer als een eendagsvlieg. En hij is er nog altijd, hoor. Rocco Granata, dat was iets met die zomersproetjes.

En ze begon ooit al als een kindersterretje, maar groeide uit tot een internationale superster. Petula Clark, met haar elegante stijl en tijdloze stem, was dit The Song of My Life.

Een nummer van Neil Diamond, Love on the Rocks. Een bekend nummertje ook wel uit de film. En we gaan naar Dalida, Le Petit Bonheur.

0: Een icoon van de Amerikaanse soul en pop, de unieke Diana Warwick. Een stem die recht naar je hart gaat, hè. All the love in the world.
1: See you later, alligator.

Voordat Elvis er was, voordat de Beatles de wereld veroverden, was er maar één man die de vonk deed overslaan. Hè? En dat was Bill Haley met See You Later, Alligator.

Ja, en ik word er hier helemaal stil van. Sommige stemmen hoor je niet alleen, die voel je ook in zich af. De wereld onvergetelijke hits, The One and Only. Whitney Houston met The Greatest Love of All.

En hij wordt terecht de keizer van het Vlaams lied genoemd. Wiltura, al meer dan 6 decennia, is hij een vaste waarde in de muziekwereld met klassiekers zoals een van deze. Het nummertje dat u hoorde was Hopeloos.

En hij wordt vaak omschreven als de Belgische kroener met internationale klasse natuurlijk. Yannick Boffy, met zijn warme stem en stijlvolle uitstraling blaast hij de genre van Frank Sinatra en Nat King Cole nieuw leven in. Hij bracht swing en jazz terug naar het grote publiek. En hij is natuurlijk ook een van de goede haarkappers hier uit Antwerpen.

En dat was ja, een portie pure soul, funk en disco van de bovenste plank. Hè. Want we hebben het over Tavares, de broers uit Nieuw-Engeland. Die veroverden in de jaren 70 het publiek. En Don't Take Away the Music was de titel van deze plaat. We zijn aan onze laatste vocale gekomen voor dit programma, voor dit uurtje. En die hou ik voor Sherry Veel met Don't Tell My Heart to Stop Loving You.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Deelse Stokkum in Limburg blijft de brandweer nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is er kurkdroog en het vuur zou dus snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, die is intussen wel onder controle. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. De industrie en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren er in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SDWorks. Het ziet er niet goed uit, waarschuwt Bart Pollentier van SDWorks.
5: Wanneer we naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
4: De tegenovergestelde beweging in de dienstensector, winkels, horeca en transport bijvoorbeeld. Daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar. En in Myanmar in Azië zijn deze maand al meer dan 500 doden gevallen bij scheepsrampen, dat melden de Verenigde Naties. Twee boten kapseisden er voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya, dat is een onderdrukte minderheid in het land. Wellicht probeerden ze te vluchten voor het regime daar. Zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
6: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
6: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
7: Ik kom die direct halen, hè.
6: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambië naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: De Notenkraker met Julien van Noten.

Een goedemorgen Antwerpen. Welkom bij de Notenkraker tussen 10 en 12. We zijn vandaag donderdag 16 juli en onze dank gaat nog naar Katja voor haar voorbije programma Goedemorgen Antwerpen. En ook op deze derde donderdag zitten we nog altijd ons beste beentje vooruit en het andere ernaast. De Notenkraker telefoon is bereikbaar op 03 219 17 27.

orkest en van trompetist, county trompetist dan nog wel, Al Hurt. En ja, niet vergeten, als je naar de Minerva tent komt, dansschoenen meebrengen, hè? Zeker dat.

0: Occupation GI Blue.
1: Occupation GI Blue.
0: Ready.
2: Radio Minerva. De oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
3: De Van Hunst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
9: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
8: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
9: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
8: Geniet ervan, het zijn de beste.
9: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
10: Trek uw downschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Iemand niet uit het oog verliezen. Dat is natuurlijk met de Platters.

Zo waren ze nog een keer de platters regelmatig te beluisteren hier bij Radio Minerva met de notenkraker uiteraard. Zij werd beschouwd als de koningin van de Motown met het hoogtepunt half jaren 60. Zij werd slechts 49 ten gevolge van kanker.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg,
3: Marijn.
5: Wat is er, Jos?
3: Je ziet me te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
7: Dan zit er niks anders op, hè?
6: Wat, hè?
7: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
6: Oh ja, dus is dat dan maar rapper, hè?
7: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
8: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Rond deze tijd komt de droogtecommissie samen. Die bekijkt of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Expert Patrick Willems zit daarin. Een sproeiverbod is voorlopig niet nodig, zegt hij.
12: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
11: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Intussen blijft de brandweer in Deelse Stokkum in Limburg nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is kurkdroog en het vuur zou snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, maar die is intussen onder controle. De oorzaak van die twee branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. En Jurassic Park-acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking, dat bevestigt zijn woordvoerder. Neill was 78, maandag raakte bekend dat hij overleden was, maar het was niet duidelijk hoe. Sam Neill heeft ook een tijd tegen kanker gevochten, maar op het moment van zijn overlijden was hij kankervrij. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
17: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03
4: 318 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliefde, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliefde op www.oraliefden.be. Kiezen voor Oraliefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha. Minerva.
21: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de Notenkraker bij Radio Minerva met Julien van Noten.
22: Goedemorgen.
21: Vergeten melodieën

Nogmaals, welkom beste luisteraars bij de Notenkraker met Radio Minerva. Natuurlijk langs de andere kant van 11 uur, zoals iedere donderdag, Colin Eendrops van en door het orkest. Charles Souliard, die we natuurlijk beter kennen als Karel Herberger, met de trompet solo Jeff Cole. En ja, Nat King Cole laat het er niet aankomen, hè. Vergeet de lente zeker niet, hè.

En ja, dat was natuurlijk Memphis, Tennessee van Chuck Berry. En voor dit country duo schuilde er achterdochtige, jawel, zou ik maar zeggen, zoiets. Maar eigenlijk, wie kent deze liedjes nog allemaal? Ik kan het een keer horen.

0: doe dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Zo, rustig afstand. Dit zijn wij de laatste nootjes van de notenklaker van deze donderdag 16 juli. Zo dadelijk onze collega Harry O met zijn Ankers Away. Heel veel luisterplezier, Ben. En natuurlijk ook bij de andere collega's hier bij Radio Minerva. Maak er nog een gezellige, plezante dag van. Bedankt om te luisteren. Fijn dat u er weer bij was vandaag. Ook de grote groetjes toch van François en van Julien. Wij maken alvast afspraak voor de volgende keer. En voor straks, smakelijk eten.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokken. Hij geraakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden, dat wordt nog onderzocht. De droogtecommissie zit op dit moment samen. Experten bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Hydroloog Patrick Willems is één van hen. Volgens hem is een sproeiverbod nog niet nodig.
4: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
3: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Amerikaanse soldaten die ouder dan 30 zijn, moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experts zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop de Falklandeilanden zijn Argentijns. En dat is een politieke boodschap en dat is verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de NMBS dus, wordt 100 jaar, over exact een week. En dat wordt gevierd met onder meer tentoonstellingen met treinmaterialia uit verschillende periodes. En ook de werkplaatsen gooien de deuren open. Het is meteen de start van een heel feestjaar. Op de verjaardag zelf, de 23e, krijgen alle reizigers en het personeel ook een klein cadeautje. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland dan, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
8: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
7: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
8: Ik kom die direct halen, hè.
7: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goede middag luisteraars van Radio Minerva. Uiteraard, zeggen we dan weer. We bedanken Julien van Noten en de Swa voor de afgelopen 2 uur met de Notenkraker. En dit is The Anchors Away met Harry O. Van harte welkom in dit programma. Just One of Those Things. Dat is geschreven door Cole Porter voor de musical Jubilee uit 1935. En kwam ook uit een heleboel andere musicals. Dat gaan we straks even vertellen. Maar Nat King Cole, die zingt het.

0: one of those things.
1: Nat King Cole als inkopper voor vandaag met Billy May en de band van die LP Just One of Those Things uit 1957. Klein, klein, klein went een trolley. Dat kunnen we allemaal zo een klein beetje meezingen, dachten we, want het komt uit de musical Meet Me in St. Louis, Louis. Ja, gewoon, Meet Me in St. Louis, uit 1944, toen geregisseerd door Vincente Minnelli, die op deze set Judy Garland leerde kennen en met haar later zou huwen. Oké, Judy Garland, Klein, Klein, Klein went the trolley.

En weg was de trolley. Het was Judy Garland en de Trolley Song. En die nog een film waar Judy Garland in optrad is Girl Crazy. En dat was in 1943 met songs van George en Ara Gershwin. Maar het was ook samen met Mickey Rooney. Ja, die onafschijnlijke vrienden natuurlijk weer is. En dit keer alleen Mickey Rooney. Treat Me Rough.

0: So keep on to reason me right.
1: Dus uit Girl Crazy hier, toen met Mickey Rooney en Judy Garland. En trouwens ook hun laatste samenwerking samen. Maar u hoorde Mickey Rooney solo en Treat Me Rough.
2: Gezellig en uniek, Minerva.
1: En nu de Surrey with a Fringe on the top, of on top zoals men het moet zeggen. En dat met Patrick Wilson. En net zoals onze begintune, Oklahoma, komt dit ook uit Oklahoma van Rodgers en Hammerstein.

Zop de Surrey with the Fringe on the top uit, inderdaad, zoals we hadden gezegd, Oklahoma. Twee weken geleden hadden we zo eens gevraagd zo wat jullie favoriete nummer is in der tijd uit de West Side Story. En daar is dan dat ene nummer uitgekomen, Somewhere. Oké, we gaan datzelfde nog eens proberen vandaag, maar dan met, dacht ik, een andere musical. En dat wordt dan The Sound of Music. Heb je gedacht van, ja, ik zou eens graag dat nummer uit The Sound of Music willen horen? Let wel, we hebben de filmversie van The Sound of Music bij. De soundtrack ervan, met andere woorden. En daaruit kan je weer kiezen welk nummer je zou willen horen. En het nummer dat het meest wordt gevraagd, wel, dat gaan we dan in het tweede gedeelte laten horen. Oké? Dus uit The Sound of Music, laat het maar weten. U weet ons telefoonnummer 03-219-1727. Any Dream Will Do. Dan gaan we naar Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Het was trouwens ook hun eerste samenwerking buiten de musical The Likes of Us. En Donny Osmond zong dit voor het Concert of Princess Diana in 2007. Donny Osmond dus, Any Dream Will Do.

Donny Osmond en Any Dream Will Do. En Donny Osmond ken je uiteraard weer eens van inderdaad ook de Osmond Brothers. Met hun Crazy Horses en zo allemaal, weet je nog wel. En nu een dame die we voornamelijk kennen van de musical Oliver, waar ze de rol van Nancy voor zich nam, dat is Shani Wallace. Je hoort ze hier samen met Jeff Warren uit Call Me Madam. En dat is dan weer een musical van songs van Irving Berlin uit 1950. En in 1950 was dat op Broadway met Ethel Merman als ambassadrice in een fictief land. Onze versie komt dan weer 2 jaar later uit de Londense West End. Shani Wallace, Jeff Warren, It's a Lovely Day Today.

0: See you later.
1: Voilà, Shani Wallis en Jeff Warren. It's a lovely day today at Call Me Madam. U mag bellen natuurlijk voor het nummer uit The Sound of Music dat je graag wil horen. We hebben er al een aantal binnen, dus ik kan nog niet zeggen wie er aan de leiding staat. Nee. Jullie beslissen het. Sarah Brightman, u weet wel, de ex van Andrew Lloyd Webber in der tijd. En die zong toen ook in Evita, Don't Cry For Me, Argentina. Wel, Edward... Andrew Lloyd Webber en Tim Rice schreven dit nummer trouwens over het leven van Evita Perón, die in Londen in première ging in 1998. Don't Cry For Me, Argentina. Sarah Brightman.

0: Ja, Sarah Brightman, Don't Cry For Me Argentina uit de musical Evita.
1: Trek uw downschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de code.

0: Avondmenu van café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and
1: support the radio. De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat, manneke.
3: Zo, volgende keer als ik het nog eens doe met een musical aanvraag, wel, dan ga ik vragen voor een telefoniste, denk ik, want het is zo druk. Plezierig natuurlijk, hè. En kan je verzekeren, tot nu toe staat nummer 1, het nummertje 16 going on 17, is het aan het winnen. Dus als je denkt van, oh, ik wil graag een ander nummer horen uit de Sound of Music, laat maar weten. Gene Kelly, Almost Like Being in Love. Dan gaan we naar de musical Brigadoon. En dat gaat over een dorpje in Schotland dat maar eens in de 100 jaar tevoorschijn komt. En natuurlijk komen daar twee Amerikanen binnen en de liefde bloeit. Ja, la la la la la la, u weet wel. Het komt van de hand van Frederick Leuwe en Alan J. Lerner. En de verfilming had Gene Kelly en Sid Charis in de hoofdrol uit 1954. En in de televisieversie uit 1966 was het Robert Goulet, Sally Ann Howes en Peter Falk in de hoofdrol. Maar wij opteren voor het origineel. Gene Kelly, Almost Like Being in Love uit Brigadoon.

Zo, dit was de lekker swingende versie dan weer eens met Gene Kelly. And it's almost like being in love. Till the Clouds Roll By. Dat is een musical uit 1946. Dat is eigenlijk zo'n biografie van de componist Jerome Kern. Die toen werd gespeeld door Robert Walker. En Jerome Kern was erbij betrokken bij die productie, maar overleed voordat hij die film voltooid was. Het was met onder andere Robert Walker, June Allison, Judy Garland, Catherine Grayson, Lena Horne, Van Johnson, Tony Martin, Dinah Shore, Frank Sinatra, Gower Champion, Sid Cherries, Angela Lansbury, Virginia O'Brien en Esther Williams. Bing Crosby gaan we laten horen. De titelsong, Till the Clouds Roll By.

Helter Skelter Till the Clouds Roll by Bing Crosby uit die gelijknamige musical uit 1946. Rosemary Clooney, altijd graag gehoord. Guy Mitchell, ook graag gehoord. Die twee samen met een nummer van Irving Berlin uit 1950. En het werd voor het eerst uitgevoerd toen door Ethel Merman en Russell Knipe in Call Me Madam. En Ethel Merman speelde later ook de hoofdrol in de filmversie uit 1953, samen toen met Donald O'Connor. Maar we hebben Rosemary Clooney en Guy Mitchell klaargezet.

Voilà, Rosemary Clooney en Guy Mitchell, You're Just in Love. En we hadden het zo net even over Ethel Merman. Wel, die gaan we aan het woord laten nu ook. Met een nummer, tja, geschreven door Irving Berlin. En dit keer uit de musical There Is No Business Like Show Business. Maar eigenlijk is het een song uit Annie Get Your Gun. En ook uit de musical A Thousand Cheer. Oké, Heatwave. Iets wat we ondertussen allemaal wel kennen natuurlijk. Irving Berlin's Heatwave met Ethel Merman.

We're having a heat wave, a tropical heat wave. En Ethel Merman met een nummer van Irving Berlin. En nu een dame die wordt wel eens bestempeld als de grote dame uit de musicals van de jaren 40, 50. Dat was Mary Martin. And I'm in love with a wonderful guy. Dat is een nummertje voor thuis dan weer. En het komt uit South Pacific met songs van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II. En uit 1949, dit nummer, was toen ook op Broadway te zien. Er was ook een film van in 1958 met Rosano Brazzo, Juanita Hall en Mitzi Gaynor. En het gaat over een Amerikaans verpleegster die tijdens de Tweede Wereldoorlog op een eiland in de Stille Zuidzee is gestationeerd. En die wordt dan weer verliefd op de Franse plantage-eigenaar van de middelbare leeftijd. Maar ze worstelt dan weer met de acceptatie van zijn kinderen van een gemengd ras. Ja, woke, woke, woke. Oké. Barry Martin, I'm in love with a wonderful guy. Eentje voor thuis.

die zo, Mary March and I'm in love with a wonderful guy. En het was uit de musical South Pacific. Joe Williams, een klein beetje jazzy dit keer, met Swonderful. En dat wordt geschreven door Georgiana Gershwin en werd voor het eerst uitgevoerd in Broadway musical Funny Face uit 1927 met Adele Astaire en Alan Kearns. De film was er dan weer in 1957 met Audrey Hepburn en Fred Astaire. En ook op In an American in Paris danst Gene Kelly met Lise in zijn gedachten. Okido, Joe Williams, Swonderful.

like it is, or jazzy in our Big Bounter there. Yeah, Joe Williams, and it's wonderful. Nu Peggy Lee, I Won't Dance. Heel eenvoudig. Een nummer van Joram Keuren, Oscar Hammerstein II, Otto Harbach en Dorothy Field, die dat geven voor de musical Three Sisters uit 1934. Werd ook geschreven door Dorothy Field voor de musical Roberta. En het werd een grote hit voor onder andere Fred Astaire. Peggy Lee, I Won't Dance.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Vanaf nu geldt code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
9: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken. Om te vermijden dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat zoals in Nederland.
8: De droogtecommissie volgt de situatie op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokke. Hij geraakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden. Dat wordt nog onderzocht. Amerikaanse soldaten die ouder zijn dan 30 moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experten zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. En sport, Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop de Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is een politieke boodschap en dus verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En over een uur starten de renners in de Ronde van Frankrijk aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er een voor de sprinters. Vlak dus met een paar korte klimmetjes. Dat zegt sportjournalist Maxime Goetals.
10: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie, bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de vijfde echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
8: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Herlier zou het zijn derde zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland dan, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
2: Zeg, Josephine. Zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
2: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
2: Nee,
11: Ora Liefde. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Ora Liefde bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliefde.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: En deze met dat jonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
14: Allemaal?
13: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
14: En omdat het goud zo hoog staat, hè? Komt dat opgeteld op 1600 euro.
15: Wat zei het hem?
13: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Ja, ja, hier zijn we met het tweede gedeelte van The Anchors Away in Harry O. Allemaal heel van harte welkom natuurlijk. En denk eraan, je kan nog maar een half uurtje ongeveer bellen voor uw favoriet nummer uit The Sound of Music door te sturen. Als je zegt van ik hoor graag Doremi, ik hoor graag The Sound of Music of noem het maar op, uit The Sound of Music, laat het weten. 219-1727, oh ja, 03-219-1727. Terwijl wij even voortgaan met Hildegarde. En die heeft het over Dites-moi en dan gaan we nog maar eens een keertje naar South Pacific.

voilà, uit Zuid-Pacific, het was Hildegarde Edite Moi van Rodgers en Hammerstein uiteraard. Oké, Johnny Mercer, Billy Butcherfield. En Billy Butcherfield is een heel bekende trompetist en bandleader. En we gaan naar Porgy and Bess van George en Alan Gershwin en die boze Hayward. En die boze Hayward die heeft eigenlijk die roman geschreven, die heette Porgy. Die vertelt het verhaal van Porgy, die gehandicapte zwarte straatbedelaar die in de sloppenwijken van Charleston woont. Het gaat over zijn pogingen om Bess te redden uit de klauwen van Crown, haar gewelddadige en bezittige minnaar, en Sporting Life, haar drugdealer. Johnny Mercer, Billy Butcherfield, It Ain't Necessarily So.

Johnny Mercer. Je kent hem wel van in de tijd de Pied Pipers en zo, om er iemand te zeggen. Johnny Mercer en Billy Butterfield, It Ain't Necessarily So. Rustig aan, Frans muziekje. Met Notre Dame de Paris en je hoort Noah. En Notre Dame de Paris, dat is een Franse musical van Luc Plamondon en Richard Coquetjean, naar het boek van Victor Hugo. Onze opname komt 1998 uit het Palais des Congrès de Paris met de debuutvoorstelling al daar. Toen met Garou als Quasimodo, om maar een paar namen te noemen. Noah, vivre.

Uit Notre-Dame de Paris, het was Vivre en je hoorde Noah. Je hebt nog een dikke 15 minuten om het te laten weten hoor. The Sound of Music, wat is je favoriet nummer? Laat maar weten. Dan nu, weer is Andrew Lloyd Webber met een nummer uit Phantom of the Opera. Maar let wel, het komt niet van de stage musical, die we allemaal zoveel hebben gezien, maar wel voor de film uit 2004. Het wordt gezongen door Minnie Driver, die de rol van Carlotta voor zich nam in de film. En dit nummer zingt ze dan ook wel zelf in principe in de film. Terwijl al die andere songs werden gemimed en gezongen door Margaret Preece. Maar wij, ja, zo zijn we dan weer, laten Beyoncé aan je los. Learn to be lonely.

stevig en applaus voor deze Beyoncé en Learn to be Lonely. De You Must Love Me. Dan gaan we nog heel even terug naar Evita. Jawel, weer eens Andrew Lloyd Webber, ik weet het. Maar we horen graag, zijn muziek is schitterend gewoon. Daarom, dit keer een dame, ook weer niet van de minste, Lana Del Rey. Ze won zomaar eens eventjes 70 awards en ontelbare nominaties. Ik zeg het je maar. Lana Del Rey, You Must Love Me.

0: Lana Del Rey en You Must Love Me. En voor iedereen's favorietje is Elvis Presley natuurlijk altijd garant. En we hebben een, niet weer hè, weer een nummer van Andrew Lloyd Webber. Jawel, uit 1977. En het komt van de laatste studioalbum van Elvis, Moody Blue. En dat werd opgenomen in de General Room in Elvis Presley's landhuis Graceland. It's easy for you, Don Elvis.
1: I get carried away very easily. Emotional son of a bitch.
2: Okay, we're rolling. Take one.
1: Roll.

It's Easy For You. En je hoorde uiteraard onze Elvis. We gaan, ach ja, voor de laatste keer naar Andrew Lloyd Webber. En dan gaan we naar de musical Sunset Boulevard met tekst van Don Black en Christopher Hampton. Gebaseerd op de film uit 1950, toen met onder andere Gloria Swanson. En dat is vertelt het verhaal van Norma Desmond, voormalige ster uit het tijdperk van de stomfilm, die in 1949 in Los Angeles haar vervallen herenhuis aan Sunset Boulevard woont. Wanneer de jonge scenario-schrijver Joe Gillis haar toevallig tegenkomt, dan ziet ze een kans om haar comeback terug te maken op het witte doek. Maar ja, dat loopt niet van een leien dakje natuurlijk. Hij ging in première in 1993 in Londen en won 7 Olivier Awards en het jaar nadien op Broadway te komen met daar ook 7 Tony Awards te wonen. Patti LuPone speelde de première in Londen, terwijl Glenn Close dat deed op Broadway. Ja, wie ben ik om iemand anders te pakken? Barbra Streisand with One Look.

0: En als je zegt van je kan een beetje drama erin gooien, wel, daar is Barbra Streisand wel een hele goeie in natuurlijk. Hè. Het was natuurlijk Barbra Streisand with One Look at the musical Sunset Boulevard van Andrew Lloyd Webber.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
9: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

0: En we hebben de lijnen gesloten voor uw favoriete nummer uit The Sound of Music. En wanneer, wat welk nummer dat, welk nummer je gaat horen? Wel, dat is rond 14:15 ga je dat maar eerst horen. Dus binnen een tiental minuten. Hier is weer eens Rodgers & Hammerstein met een nummer gezongen door Anne Jane Casey en Marisha Wallace. Het komt uit de musical Cinderella van deze heren. En onze opname komt uit 2023. Impossible? It's possible.
1: Possible.

Impossible, zeggen ze allemaal samen natuurlijk. Angene Casey en Marisha Wallace. Impossible. Zo eenvoudig moet het weer zijn, hoor. Jawel. One Night in the Tropics uit 1940 met songs van Jerome Kern en Dorothy Fields. En de film was met Beth Abbott en Lou Costello in hun filmdebuut trouwens. En ook met Alan Jones, die we dan weer kennen van het nummer The Donkey Serenade uit de musical The Firefly. Julie London, Remind Me.

0: Men zei wel eens de dame met de fluwelen stem, deze Julie London, and remind me uit het film One Night in the Tropics. Getting to Know You, en dan gaan we naar The King and I, voor de vijfde samenwerking van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II. Dat is een film of een musical gebaseerd op Margaret Landon's roman Anna and the King of Siam uit 1944. Over natuurlijk een regentes die dan de kindjes moet opvoeden van de koningin Siam, en ze wordt verliefd en tralala, tralala, tralala. Oftewel moet hij zeggen, et cetera, et cetera, et cetera. Oké, het ging in première in 1951 op Broadway met Gertrude Lawrence, die we gaan laten horen, en ook met Jules Brunner uiteraard. De film uit 1956 was ook met Jules Brunner, maar dan met Deborah Carr, die werd dan wel gedubt door Marnie Nixon. Getting to Know You.
1: It's a very ancient saying, but a true and honest thought, that if you become a teacher, by your pupils you'll be taught. As

Getting to know you at The King and I, natuurlijk. Het was Gertrude Lawrence. En nu als we die twee namen gaan noemen, gaat u zeggen, wie is dat nu weer in godsnaam? Charmaine Carr en Danielle Truslittle. En, wel, dat was, nou ja, moet even spieken hoor, Liesel. En het was ook Rolf Gruber. Zegt je dat nog niet? Wel, die mensen hebben het gewonnen vandaag. 16 going on 17. En dat uit de film The Sound of Music. Die hebben gewonnen. De mooie tweede was Climb Every Mountain. Maar deze heeft het toch gewonnen? Oké. 16 going on 17. Uit The Sound of Music. Onze winnaar vandaag.

Zo, Charming Car en Daniel Truhit. En dat met dat hele befaamde nummer van 16 Going on 17. En dat heeft natuurlijk ook nog eens een epiloog gekregen met Julie Andrews en Charming Car. You are 16 Going on 17.

Zo zie je maar, toch het meest gevraagde nummer uit The Sound of Music, 16 Going on 17. En je hoorde het laatste dan Charmaine Carr en Julie Andrews. Oké, we gaan nog één nummer laten horen voor we naar de eindtune gaan. Dat wordt weer eens eentje uit South Pacific. Ach, die gooide maar tegenaan. Marisha Wallace, I'm gonna wash that man right out of my hair.

Zo luisteraars, dat was het ook weer. Tussen 12 en 2 kon je luisteren naar de oh zoveelste aflevering van Anchors Away met Harry O. Reacties zijn altijd welkom op het telefoonnummer 032 19 17 27, dat die vandaag al zoveelvuldig gebruikt heeft gemaakt. En ook natuurlijk via Harry O uit radiominerva.be. Normaal had je Maria moeten horen tussen 14 en 16 uur, maar die kan er helaas niet bij zijn vandaag. Zijn we weer zo vriendelijk om die 2 uurtjes even bij te nemen met totaal andere muziek dan wat je deze afgelopen 2 uur hebt gehoord. Ik zou zeggen tot zometeen na het tijd zijn van 14 uur. Tot zo, dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
5: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Vanaf nu geldt er code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
7: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken. Om te vermijden dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat, zoals in Nederland.
6: De droogtecommissie volgt de situatie op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Stoelendans aan de top van Brussels Airlines, want dat krijgt een nieuwe CEO, Lorenza Maggio. Dat is een Italiaanse van 48, die op dit moment voor een Italiaanse luchtvaartmaatschappij werkt. De huidige CEO, Andrea von Boxberg, vertrekt aan het einde van de zomer. Zij komt aan het hoofd van de Duitse autobouwer BMW. En sport, de renners in de Ronde van Frankrijk zijn bezig aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er een voor de sprinters. Vlak dus met een paar korte klimmetjes, zegt sportjournalist Maxime Goetaals.
8: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van 4e categorie, bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de 5e echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
6: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Merlier zou het zijn 3e zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
12: zeg?
11: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Imobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goede middag. Helaas vandaag geen Maria tussen 14 en 16 uur, maar ik neem even die twee uurtjes over. Met heel gevarieerde muziek, waaronder deze van Cliff Richard and the Shadows, I Could Easily Fall in Love with You, uit 1964.

Ja, toch een mooi zingetje, deze Cliff Richard and the Shadows. I could easily fall in love with you. En nu een nummer uit 1957, geschreven door Bobby Day, die dat ook zelf uitbracht datzelfde jaar. En dan ook nog eens gezongen door indertijd Thurston Harris. We gaan Frankie Avenel laten horen met El Caliola en zijn orkest uit 1958. Little Bitty Pretty One.

Ja, Frankie Avalon, Little Bitty Pretty One. En dat was uit 1957 trouwens. 58, jawel, mijn geboortejaar. Ha, hoe kan ik dat nu vergeten? Paul Anka, Walking My Baby Back Home, is trouwens een nummer. Dat werd geschreven in 1930 door Roy Turk en Fred Allard. En toen uitgebracht door onder andere een Ted Weems. Maar het jaar nadien, in 1931, werd dat gezongen door ook Maurice Chevalier. Dus ook geen onbekende voor de luisteraars van Radio Minerva. Hier met Don Costa en de band uit 58. Paul Anka, Walking My Baby Back Home.

Alanka, walking my baby back home uit 1958. A Fire Down Below is een film met Rita Hayworth, Robert Mitchum en Jack Lemmon. En onze collega Martin Reijer die zal natuurlijk heel goed weten welke zin eruit komt. Namelijk, some days you win, some days you lose. Hier is Shirley Bassey met dat nummer Fire Down Below.

There's a Fire Down Below uit die gelijknamige film. En je hoorde Shirley Bassey. De Latins, met een nummer geschreven door Bob Elgin, die trouwens ook verantwoordelijk was voor 100 Pounds of Clay, in der tijd door Gene McDaniels, en dat was in 1962. En ook dit nummer komt eruit, 1962. De Latins, dus. I'll kiss your teardrops away.

I'll Kiss Your Teardrops Away en de Ladins. En nu uit 1957 hoor Jimmy Carroll in een orkest en Jill Corey, die zingt erbij. En haar platencontract begon in der tijd bij Mitch Miller toen ze 17 jaar was. En haar eerste demo die ze dan binnenbracht was in een lokaal gemaakt net naast de spoorweg. Die was dan ook te horen, die spoorweg. Ze deed trouwens ook mee in Broadway-versies van Oklahoma en I Need Get Your Gun. Dit is Jill Corey. Maar dit keer Love Me to Pieces. Haar groot hit eigenlijk.

Deze Jill Corey met Jimmy Carroll in de band uit 57, Love Me to Pieces. En als we zeggen van You're Such a Good Looking Woman en Lady in Blue, dan ga je misschien net zoals ik denken aan de Ierse popzanger Joe Dolan. Wel, dit nummer dat we nu gaan laten horen werd geschreven door Albert Hammond en Mike Hazelwood en komt uit 1969, Make Me an Island.

0: Zozo, Joe Dolan en Make Me an Island.
1: Terug in de tijd met een gouden souvenir. Radio Minerva.
0: En dan nu Dorothy Collins met het orkest van Dick Jacobs. Een nummer meegeschreven door Boyd Bennett, die zelf een zanger was en een hitje had met 17 in 1955, toen als Boyd Bennett en his Rockets. Dorothy Collins, My Boy, Flattop.

0: Dorothy Collins, My Boy Flat Top.
1: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol avant, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat, manneke.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen. Dit zijn beesten van mosselen.
0: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan. Het zijn de beste.
0: Het Minerva Café. Om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68. Of via reservatie@radiominerva.be.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt er van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
3: Zo, voort met onze muziek natuurlijk. En Tony Bennett mag zeker niet ontbreken. Een nummer geschreven door Richard Adler en Jerry Ross, die we kennen van de musicals Damn Yankees en The Pajama Game. En hier is Tony Bennett met Percy Faith en zijn orkest. I go from rags to riches.

Tony Bennett en Percy Faith en de band en Rags to Riches. En nu een stapje naar 1972 met broer en zus Kissoon, Mac en Katie Kissoon. Die had in Amerika een reuze hit met Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Dan gaat u zeggen van dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Jawel, dat klopt wel, het was in Amerika. Maar in Europa, zoals bij ons, was het Middle of the Road die een grote hit had met Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Het nummer dat we nu gaan laten horen, Freedom, was hier dan wel een grote hit. In België, Nederland en Spanje en Europa eigenlijk. Freedom.

De Shepherd Sisters, dat waren, die waren ook bekend als de Sheps in de tijd, waren vier zussen. En dat waren Martha, Gail, Mary Lou en Judith. Oh ja, de Maguire Sisters waren ook van Middleton. Trouwens, heel even tussendoor. Brooke Benton, met een nummer geschreven door Clyde Otis, die wij dan weer kennen van het nummer Jungle Drums, dat we in de jaren 80, in het begin van de radio, toen we zondagsmiddags een verzoekplatenprogramma hadden, was dat de herkenningsmelodie. Even tussendoor. Brooke Benton, Endlessly.

Oh Darling, Endlessly en Brooke Benton. Neil Diamond had een nummer geschreven voor de dochter van JFK, weet wel. En dat heette Caroline, die toen 11 jaar was. En bij het verschijnen van deze single in 1969. Sweet Caroline dus, Neil Diamond.

1993 live in Madison Square Garden. Je hoort Neil Diamond en Sweet Caroline. En ook in het programma Big Bang Theory, we zijn er thuis een grote fan van, zongen Amy en Howard het in de wagen lekker lang. Ik ben zeker dat jullie ook meegedaan hebben met die ho, ho, ho, natuurlijk. Oké, Roly Poly. Richard Anthony, met het orkest van Christian Chevalier en het Corps Les Gens Zelt uit 1960. Het is een Franse bewerking van het nummer van Doris Day uit de komedie met Rock Hudson, die heette Pillow Talk uit 1959. Maar dit is Richard Anthony, Roly Poly.

0: Misha Anthony en Rolly Poly dus, uit 1960. Bobby Rydell, die zong in een film Because They Are Young, dit nummer Swinging School, maar hij speelde er dan nog eens niet eens zelf in mee. Plezant, hè? Het nummer werd meegeschreven door Carl Mann, die we kennen van Teddy Bear, Let's Twist Again. En natuurlijk, grote hits van Bobby Rydell zijn Kissing Time, Volare, We Got Love, Sway. Dat zijn maar een paar van zijn nummertjes. Dit is Swinging School.
1: Check!

Ja, dat was een swingende school natuurlijk, hè? Bobby Rydell uit die film Because They Are Young. En nu een pianist met twee nummer 1 hits. Dat was Side Saddle en Roulette. Dat laatste gaan we laten horen uit 1959. Een man speelde zichzelf piano spelen in de jeugdgevangenis. Want hij kreeg tot 3 jaar gevangenisstraf nadat hij geld had gestolen dat hij in een enveloppe heeft gevonden. Zijn uitleg, hè. En hij kon ook geen muziek lezen trouwens, nog schrijven. En hij deed het allemaal uit zijn hoofd. Russ Conway, Roulette.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zegt dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door ook.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden al oppompverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op bevaarbare waterlopen zoals de IJzer geldt er vanaf vandaag een oppompverbod. En er is meer, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
7: Een maatregel die we vandaag ook wel nemen om de grootste waterverliezen tegen te gaan, is aan de sluizen. Aan de sluizen gaan we niet meer schip per schip doorlaten, zeker niet de pleziervaart. Daar gaan we gegroepeerd doen, omwille van het feit dat telkens die sluis opengaat, 20 zwembaden of meer, richting de zee vloeien. Die waterverliezen die kunnen we ons vandaag zeker niet permitteren, dus we gaan dat meer gegroepeerd doen, die schepen doorlaten aan onze sluizen.
6: Voor ons verandert er voorlopig niets. De droogtecommissie roept ons wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, meer dan 80 jaar geleden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Drôme na 15 dagen onder controle. Daar brandde zo'n 4.400 hectare natuur af. En onze landgenote Jeline van Dromme heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Kitzbühel. Van Dromme profiteerde van de opgave van haar Sloveense tegenstander. Ze stond ook 1-0 voor in de set. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Oostenrijkse. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot op holle cover.
8: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
9: Ik kom die direct halen, hè.
8: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
10: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
11: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
10: En wat kost deze schatting?
11: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goede middag, luisteraars. Helaas vandaag geen Maria. Die kan er niet bij zijn, maar volgende week, jawel, zal ze er al bij zijn. Maria, oké. Wij zijn dan Harry O, of ik ben Harry O, althans, ja. En wij gaan hier voort met het komende uur met dit vervangingsprogrammaatje. En dat zetten we in met Bill Haley en die Saddleman. Jawel, Saddleman, niet de Comet, met het nummer dat heet Dance with a Dolly with a Hole in Her Stockings. En zijn grote doorbraak was 2 jaar later, hoor, met Rock Around the Clock en natuurlijk de Comets. Bill Haley,

0: Bill Haley en his Saddleman Dance with a Dolly with a Hole in a Stocking. Het was ook nog een grote hit, dacht ik inderdaad, voor Demita Joe. Chubby Checker, The Mexican Hat Twist. Je weet wel, terap, terap, terap, terap, terap, terap. Oké, ook meegeschreven door Carl Mann, die we kennen van de Swinging School van straks, en door Dave Apple, die ook wel grote hits had instrumentaal. Chubby Checker, it's the Mexican Hat Twist.
1: We're gonna do that old Mexican hat with the brand new twist, and it goes like this!

Ja, misschien niet voor de dansavonden vanavond hier bij Radio Minerva in de tent. Let's shall we check the Mexican Hat Twist. En ik had dat deuntje had ik in der tijd op mijn gsm staan als beltoon. Tot de klanten in mijn café vroegen van Harry, kun je die beltoon eens veranderen? Natuurlijk. Ja, heb ik dat zomaar gedaan, natuurlijk. Oké, dan nu een nummer geschreven door de blinde balladier Leon Payne. Die zong dat nummer ook zelf in 1959, in 1949 trouwens. En Elvis Presley, inderdaad, zou dit 5 jaar later brengen. I love you because...

Sup, we hebben Elvis Presley gehoord met Elvis, I Love You Because. En dat brengt ons dan weer naadloos bij het komende nummer, en dat heet Suspicious Mind. Dat werd eigenlijk eerst geschreven en opgenomen door Mark James, die later op bekende nummers schreef zoals Hooked on a Feeling en Always on My Mind. Elvis Presley zong die in 1968, en dat natuurlijk had er een grote hit mee. En in 1986 kregen de Fine Young Cannibals er een grote hit mee. Candy Staten had er een klein hitje mee in 1982. En we hebben geopteerd voor die versie. Gek, hè? Candy Staten. Suspicious Mind.

Candy Staten dus met dat heel befaamde nummer The Suspicious Mind. Gaan we naar 1957 met Wally Stott en zijn orkest. Wie? Wally Stott? Jawel, Wally Stott. Oké, het is een bijkant van het nummer Priscilla van Frankie Varn. En dat was The Garden of Eden.

En is dat Sint-Anneke? Hey, The Garden of Eden en Frankie Vaughan. We zijn halfway to paradise. En dat werd een nummer geschreven door Carole King en Jerry Goffin. En het werd opgenomen in der tijd door Tony Orlando in Amerika. En Billy Fury had er een grote hit mee in Groot-Brittannië en Europa. Halfway to paradise. Billy Fury.

He's so near and so far away. It is halfway to paradise. Billy Fury, of Bill Fury, zoals hij nadien weer werd genoemd. En nu een man die meespeelde in de films The Great Escape, met onder andere Stephen Queen, en ook in Van Ryan's Express, met onder andere Frank Sinatra. We hebben het over John Layton. Hij gaat een nummer zingen dat we kennen, dat komt eigenlijk uit de film Assepoester, de tekenfilm Assepoester, maar werd uit die film geschrapt. Plezant, hè, voor die mensen die dat geschreven hebben. Maar ja, oké. Okay. Johnny Layton, I Don't Care If The Sun Don't Shine. Dat komt trouwens ook voor in de film Priscilla, Queen of the Desert. Johnny Layton.

down and I meet my baby. So when we kiss and kiss, kiss and kiss,

En de bekendste versie was inderdaad ook die van Patti Page. Dat moet er heel eerlijk bij zeggen. Johnny Layton met zijn interpretatie ervan. En nu een nummer dat werd gezongen in 1967 door Robert Knight. Had er een klein hitje mee in Amerika. The Love Affair haalde de hitparade in 1968 nadat het aan de groep The Marmalade werd aangeboden, maar die vonden het maar niks eigenlijk. Ook in de States was het in 1974 een hitje voor Carl Carlton. Everlasting Love.

0: The Love Affair, en ze hadden het over The Everlasting Love.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plaas, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
9: Trek uw dansschoenen aan

Steve Lawrence ken je natuurlijk allemaal met zijn echtgenote Edie Gourmet. En dit keer met Don Costa en de band uit 1959, Only Love Me. Johnny Ray, die horen we ook wel graag. Jawel, jawel, wel. You Don't Owe Me a Thing. En je hoort hem met Ray Conniff en zijn orkest uit 1957. Een nummer dat werd geschreven en ook uitgebracht door Marty Robbins het jaar ervoor. En Tony Bennett noemde Johnny Ray the father of rock and roll. Johnny Ray, die was gedeeltelijk doof, begon op zijn 15e trouwens professioneel te zingen bij radiostations. En hij deed ook mee in de film, namelijk There's No Business Like Show Business naast Ethel Merman in 1954. Dat is een klein beetje datje. Johnny Ray, You Don't Owe Me a Thing.

You don't owe me a thing, dat is niet veel natuurlijk. Johnny Ray met Ray Conniff en zijn orkest. Don Cherry is ook een vaste gast bij ons, Maria, die je altijd kan horen, maar tussen 14 en 16 uur op de donderdag. En wij gaan er ook een Don Cherry op je loslaten natuurlijk. Een nummer van Jack Taylor en Bob Musil. En Don Cherry had er een nummer 1 mee in 1955, dat heet Band of Gold. Nu ken je allemaal Band of Gold ook wel van Freda Payne, maar dat werd geschreven door de heer van Motown. Dat is Lamont de Dozier, Lamont. Don Cherry, Band of Gold.

The Band of Gold en dat met Don Cherry. Bob London was een man die zijn carrière begon in de tijd bij Tommy Dorsey. Dat is ook al jaren geleden natuurlijk, hè. En dit nummer kennen we allemaal als nummer van Jerry Leiber en Mike Stoller. En die hadden ook de leiding van het orkest. Trouwens, die twee heren hadden ook enkele LP's uitgebracht onder die naam Leiber en Stoller Orchestra. Bob London, Reckless.

Bababam. Bob London en Reckless. En nu vier heren uit Griekenland, oftewel van Griekse afkomst, waren wel Amerikaan. Ik kan zijn naam wel u besparen, maar het is een opname uit 1954 met Don Costa en de band. En jawel hoor, I Love You Madly.

I love you madly gaan de vier Griekse heren vanavond misschien Griekse salade gaan eten. Ja, dat zou kunnen. The Four Coins dus. I love you madly. Jackie Dennis. En die zong hij toen hij 16 jaar was en nog de baard in zijn keel moest krijgen. La-di-da.

La di da, zo eenvoudig zijn de teksten tegenwoordig, toen toch. Jackie, Dennis dus wel. Wel, Peter Law aan je loslaten. Een nummer voor het eerst gebracht door de originele schrijver, en dat was James Last. Mm-hmm. De Engelse tekst is van Scott English en Stanley Gaber. Dat werd ook uitgebracht door onder andere Brook Benton, Tom Jones, Bobby Prince en Gary Hager. Peter Law, Lingering On.

Peter Law met dat nummer geschreven door James Last. Ja, dit was Lingering On. En met hitsingles als we zeggen Endless Sleep, Sea of Love, Bad Boy, dat schreef hij samen met Ronnie Scott ook hitsingles voor anderen, waaronder Jessamine voor The Casuals. Hij is ook de vader van Kim Wilde en schreef voor haar Pretty Kids in America, samen met Kim's jongere broer Ricky Wilde. Ja, Marky Wilde, A Teenager in Love.

Marty Wilde, Why Must I Be a Teenager in Love? The Hilltoppers, Only You and You Alone. En dan zeggen we de Hilltoppers en we zeggen niet de Platters, alhoewel Buckram, de manager van de Platters, had dat nummer ook geschreven in der tijd. Je hoort een heleboel mensen bij elkaar die zich hadden samengevoegd in de Western Kentucky University. En de naam van de groep is afgeleid van de bijnaam van de sportteams van die school. De Hilltoppers dus. En Only You als onze uitsmijter.

Zo, de Hilltoppers, dit was de Hekkenstad voor vandaag. Wij gaan er weer van door, luisteraars. Ik zou zeggen, veel plezier nog met onze komende collega Paul van Krijen tussen 16 en 18 uur. Dit was het vervangprogramma voor ons Maria, die er volgende week weer eens terug bij zal zijn. Bedankt voor het al zo veelvuldig telefoneren. En ik zou zeggen, ja, tot volgende week weer terug met de gewone Anchors Away tussen 12 en 14 uur op de donderdag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden er al opwomverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op sommige bevaarbare waterlopen, zoals de IJzer, geldt er vanaf vandaag een opwomverbod. En er is meer, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
4: Een maatregel die we vandaag ook wel nemen om de grootste waterverliezen tegen te gaan, is aan de sluizen. Aan de sluizen gaan we niet meer schip per schip doorlaten, zeker niet de pleziervaart. Daar gaan we gegroepeerd doen, omwille van het feit dat telkens die sluis opengaat, 20 zwembaden of meer, richting de zee vloeien. Die waterverliezen die kunnen we ons vandaag zeker niet permitteren, dus we gaan dat meer gegroepeerd doen, die schepen doorlaten aan onze sluizen.
3: Voor ons verandert er voorlopig niets. De droogtecommissie roept ons wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog meer dan 80 jaar geleden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Drôme na 15 dagen onder controle. Daar brandde zo'n 4.400 hectare natuur af. En de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Nog eens.
1: Wolf and Crime.
0: Op de radio. En dat is zo gelukkig gevoel.
2: Nee, maar dat is toch fantastisch.
0: Hey, woehoe.
3: Ik zag je voor het eerst in het echi.
0: Ja.
3: En ik dacht...
4: Ja, oh, is het goed?
5: Zeg eens, daar wordt aan de deur geklopt.
2: Wie zou dat zijn?
1: Pol van Krijn.
6: Kom jong, het is Wagenwijk. De koffieklets is gedaan.
1: Pol van Krijn op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Een hele fijne donderdagmiddag. Ja, de voetbalfans die kunnen nog 3 dagen hun hartje ophalen. De wielerfans die zijn nog een tijdje gerust. En de muziekfans die luisteren gewoon naar Radio Minerva. Daar is niks aan de hand. Wij gaan er lustig mee door. En onze grote muziekkenner Gerrie van de Putten... die zit natuurlijk de grasduinen in de platen... om voor jullie de muziekjes van vandaag bijeen te zoeken. Tot 6 uur blijven we bij jullie. Welkom bij Pol van Krijn op donderdag.

zo goed als oefening, dat weet u, want dat baart kunst en voor iets wij elke donderdagavond hier het fijne genoeg hebben dat onze dansende luisteraars van Radio Minerva hun beste beentje komen voorzitten. Maar ik stel gewoon voor dat u op deze al een beetje gaat oefenen om zo volledig in de pan te geraken van de goede muziek die wij op onze dansavonden draaien.

Anita Meijer verliefd als nooit tevoren. Meteen onze romantische plaat van deze week. Wacht op mij. Everlasting Love, ja, dat is voor heel lang natuurlijk. En dan hebben we het over Robert Knight.

Everlasting Love, Robert Knight was dat. We gaan graag terug in de tijd bij Radio Minerva. En dan pikken we er zo die typische muziekjes uit die iedereen wel eens terug wil horen. En dit is er eentje uit 1960. Daar wonnen zij toen het Eurosong Festival mee. En dan heb ik het over Frankrijk samen met Jacqueline Boyer

Team Letter Rock Your Boat. En over boot gesproken, dit jaar hadden we weer de Tall Ships Races in Antwerpen. Wat een prachtige tentoonstelling van mooie schepen was dat, jongens. Ik ben eens gaan kijken naar die Noorse Dreamaster van 98 meter en de Nederlandse Eendracht 63 meter. Giganten zijn het. Dat is wat anders dan mijn rubberbootje.

0: In 1969 lanceert Stevie Wonder het nummer My Sherry Amour. Het wordt een hit, zoveel moet ik je niet vertellen. Maar ik heb vandaag drie versies voor jullie voorzien. Stevie Wonder, hij staat erbij op de tweede plaats. We beginnen met een Franstalige, Sacha Distel. Dat is dan uiteraard geworden Ma Chéri Amour. En de derde in het rijtje, ja, dat is onze kappende kroener. Of moet ik zeggen, onze kroenende kapper. Ik weet het eigenlijk niet zo goed, maar het is een talent en een man die met veel smaak dit nummer brengt. Yannick Bovy van bij ons, My Chéri Amour.
1: De drie draai voor deze week. La.

The Great Matchmaker, Grant Tracy and the Sunsets. Elke donderdagavond is er in de zomerperiode de dansavond van Radio Minerva, dat weet je, in de danstent. En daar ben je natuurlijk van harte welkom om onder de muzikale begeleiding van Danny van Tichelen een paske in de wereld te zetten. En mijn echtgenote die probeert me dat al jaren wijs te maken. Paul, waarom gaan wij eens niet naar de dansschool? En telkens denk ik...

Céline die stuurde me net een berichtje en die vroeg Paul dat instrument, dat gitarkenakkoord daarbij, dat muziekje van Nana Mouskouri. Hoe heet dat nu weer precies? Ik denk, hè, maar ik ben niet zeker, Céline, maar ik denk dat dat een bouzouki

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Julmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goed niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kunnen ze het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
9: Ga niet alleen gaan zwemmen. Leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. Per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een sterhouding, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draait op je rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
8: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 21 departementen. In andere delen geldt code geel. Ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
10: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
8: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. De halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. En het festival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken. Maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt journaliste Demi van den Heden van op Tomorrowland.
11: Gasbrandertjes, die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecuetjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
8: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland nog, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39. Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg?
14: Ja,
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Paul van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt. Klinkt het niet, dan botsen.
2: Paul van Krijn.
3: Mooie keuze, hè?
4: Oh, wow. Ja. Damn.
2: Donderdagmiddag.
5: En al sinds heel blij dat ik je zie.
0: Het is net na vijf. Welkom bij Radio Minerva. Het is vandaag donderdag. Niet twijfelen daaraan, maar voor Cindy en Bert is het alle dagen zondag.

0: de debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje.
4: Tot het gaatje.

elke dag opnieuw wordt er wel een nieuw thema de wereld ingestuurd. En vandaag is het de Wereldslangendag. Ja, als je angst hebt voor slangen, dat heet dan ofidiofobie. Ja, ik hoop het voor jou van niet. Want vandaag worden de slangen in de kijker gezet.

This Could Be Love, the Lullaby Dolls. Ik had ooit eens een buur, die was 95 jaar, die meneer. En die sprak altijd maar over zijn jonge echtgenote. En die lieve mevrouw, die was 75, dus dat klopt wel. Maar waar Connie van den Bos het over heeft, dat is een heel ander verhaal.

2 keer 18, dat is 36. Boah, dat valt eigenlijk nog heel goed mee, want als ik dan ga verder tellen, 2 keer 36, ja, dan zitten we meer in onze richting, vrees ik.

0: De tijdscapsule.
1: Het is weer tijd voor een vluchtje, meer bepaald naar 16 juli. Net als in 1964 staan Nederland en België in 1965 in de finale van het Liedjesfestival in Knokke. De Nederlandse ploeg bestaat onder andere uit Lisbeth List, Connie van Bergen en Greetje Kouwveld. In het Belgische team zitten onder andere Maurice Dien en Tonia. Nederland is de winnaar. De persprijs is voor de Engelse zanger Dave Barry. En bij de AVRO op Nederland 2 wordt in 1976 de 250ste aflevering van Top Op uitgezonden. Gasten zijn onder andere The Brotherhood of Man en Jesse Green. In het Amsterdamse Paradiso wordt in 2001 een uitvaartdienst voor Herman Brood gehouden. Hij is op 11 juli van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam gesprongen. Op zijn lichaam wordt een briefje gevonden met de woorden: ik heb er geen zin meer in, misschien zie ik jullie nog wel eens, maak er een mooi feest van. Ja, Dave Barry, zijn befaamde vingertje, was onlosmakelijk verbonden met zijn hit This Strange Effect. Maar ik laat hem nog een keertje horen met een walsje uit 1966. Mama.

Ik laat je er graag nog even aan herinneren, vrienden, dat straks om 20:00 de dansschoentjes weer volop aangetrokken worden. Want dan gaat Danny van Tichelen de dansavond weer inleiden in het Minerva Café. Dansen op de plage.

Boat That I Row, Neil Diamond. Er zijn van die melodieën, oorwormen, die als je maar een paar noten hoort, je meteen weet, het gaat over dat nummer. En dit is er zo eentje. Marian Faithfull, As Tears Go By.

I Know a Girl, Betty Martin. 1968, toen had dit Londense gezelschap een hit met het nummer Everlasting Love. Ik heb het over de Love Affair, maar wij draaien vandaag een ander nummer van

Wat ons betreft zit de dagtaak er weer bijna op, maar ja, we deden het met veel plezier, Gerrie en ik. En we zijn alvast bezig aan de voorbereiding voor volgende week, want dan zijn we terug op donderdag om 4 uur. Nog een hele fijne week en tot dan!

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Een hat-trick voor Tim Merlier in de Ronde van Frankrijk. Hij was de beste in de massasprint en was sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. In de finale was er ook een massale valpartij. Je hoort een tevreden ploegbaas Jurgen Fourier.
7: Zoals altijd, heel fair gesprint en jammer van de val, maar toch wel echt klassewerk. Het toont echt wel dat de ploeg er volledig voor ging en er ook volledig in gelooft. En er is natuurlijk veel gewicht op onze schouders. Dat is geen gemakkelijke rit. Tim heeft het goed overleefd. Hij is eigenlijk wel de snelste.
6: De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
8: Ga niet alleen gaan zwemmen, leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. Per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een sterhouding, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draait op je rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
6: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 30 departementen. In andere delen geldt code geel. En ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
9: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
6: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. En Dance Festival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken. Maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt journaliste Demi van den Eeden van Op Tomorrowland.
10: Gasbrandertjes, die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecuetjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
6: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
14: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
13: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza. Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
15: Robert, de expert. Nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
16: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
17: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
16: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
17: Wie is dat? Ook een kinesist?
16: Nee, Ora Liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
18: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
19: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
20: Merci, Immobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeij begon in Schoten, van de relaxzetel. Potjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah, wel, Petersmeubel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
4: Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar. Steven Vermeulen.
5: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoog risico lopen. Daar zijn heel wat heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt, of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
4: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Zaragoza, in het noorden van Spanje, is een grote bosbrand uitgebroken. Al meer dan 4500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand moeilijk onder controle en kan het zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week werd Spanje ook al getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, onder hen 3 Belgen. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 30 departementen. In andere delen geldt code geel. Ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
6: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
4: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. Meer dan 1 op de 4 scholieren die in Brussel in het middelbaar op school zitten, waren vorig jaar problematisch afwezig. Concreet missen ze meer dan 9 halve dagen. Dat is 12% meer dan in de rest van het land. Dat blijkt uit data van een statistiekbureau in Brussel. In de hoofdstad verlaten ook meer jongeren het middelbaar zonder diploma. Vooral in de armere gemeenten van Brussel is dat probleem het grootste. En vreugde bij wielrenner Timmer Liers. Hij won in de Ronde van Frankrijk zijn 3e rit. In de 12e etappe was hij de beste in de massasprint. Hij haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier was achteraf vol lof over zijn ploegmaat Jasper Stuyven.
7: Ik was een betere doen dan de andere dagen. Misschien door de bewolking of de buien die het een beetje laten afkoelden. Maar ik denk vooral door de bewolking. En ik had ook meer communicatie met Jasper. Ik gaf meer door aan hem. En ik denk dat hij me ook vertrouwen even heeft. En ik denk dat hij de perfecte move doet op het juiste moment.
4: De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor nog meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar.
3: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoger risico lopen. Daar zijn heel wat heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt. Of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
2: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Saragossa in het noorden van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 4500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand moeilijk onder controle. Dat kan zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week werd Spanje ook al getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, onder hen 3 Belgen. En we hebben net geen tweede hittegolf gehaald in ons land. Vandaag werd het in Ukkel 29,1 graden. En dat was 0,9 graden te weinig om van een hittegolf te spreken. Want dan moeten we minstens 5 dagen op rij minstens 25 graden halen. 3 dagen daarvan minstens 30 graden. En dat was dus niet het geval. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.

0: Welkom, liefste luisteraars. Donderdagavond, 8 uur, tijd voor elk nummertroef. Ik ben Jos en ik kies dit uur de plaatjes. Maar naast mij zit natuurlijk mijn trouwe trawant.
1: Fons, goedenavond. Het lange wachten is voorbij.
0: Zeker, de week is weer al voorbij gevlogen. En gelukkig, vorige week moesten we het stellen zonder de warme stem van telefonist Thomas. Maar ook jij bent er weer bij.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ah, ik dacht even dat je uw warme stem had thuisgelaten. Alles goed, jongens?
1: Zeker.
0: Ik trapte af met 10 euro en jij bedenkt, maakte de terechte bedenking, Fons.
1: Maak ik een terechte bedenking?
0: Zeker, dat wij bij deze alle drie een nummer van 10 euro hebben gespeeld.
1: Zo is dat. En deze, jij hebt daar de grootste hit gespeeld.
0: Absoluut. Huh? Uit 1961, originele versie door Roy Hamilton, 1954 al. Maar 10 euro heeft er de bekendste hit mee gescoord. Wat ik niet wist, is dat het ook gecoverd is door Dalida bijvoorbeeld. Bobby Vinton, Elvis Presley, Dalida, Carly Simon en Juice Newton. En Juice Newton is de enige die er in Amerika een nummer 1 hit mee scoorde. Dus dit is geen nummer 1 geworden in Amerika.
1: Kijk eens aan.
0: Ten onrechte.
1: Ten onrechte.
3: Fonzie. Heb je huiswerk gemaakt?
0: Ja. Ik heb mijn best gedaan, jongens. Moeten we nog dingen vertellen over ons legioen aan fans? Zijn er al mensen die zich gemeld hebben?
1: Voorlopig nog niet, maar mensen kunnen zich nog altijd natuurlijk even laten horen. Het zij telefonisch 03-219-17-27. En dan zit Thomas klaar om u
0: oproepen
1: te beantwoorden.
0: Stem,
1: maar nee, dat zal u dan, het zal een verrassing zijn, dat zal u dan horen. Natuurlijk ook via e-mail, zoals altijd. Jos@radiominerva.be of Thomas@radiominerva.be of Fons@radiominerva.be.
0: Of alle drie.
1: Of een combinatie van de drie.
0: Terwijl jullie daar rustig over nadenken, gaan wij muziek spelen en wel Volare in de versie van El Martino. Sometimes the world is a valley of high.

0: In 1975 pikte Al Martino, zoals jij terecht opmerkt, Afonsi, alweer een terechte opmerking, een graantje mee van de disco-periode met deze versie van Volare, die we natuurlijk ook al in meerdere keren hebben gespeeld. Jij hebt het origineel zelfs, denk ik, al eens gespeeld, hè?
1: Klopt, en vorige week nog in de versie van Dino Crocetti. Hè.
0: Voilà.
1: Ja, nooit gedacht dat Al Martino disco had gemaakt. Dat had ik hem nooit met geassocieerd. Eigenlijk.
0: Ja, en hij scoorde er zelfs een nummer 1 hit mee in België en in Italië.
1: Kijk eens aan.
0: Met zijn versie. Ondertussen, Fonsi, heb jij ook al een bericht gekregen?
1: Jazeker. Hendrik en Gerda uit Weinigem, die groeten ons. En wij groeten hen terug. Die zijn terug van de partij nadat ze Frankrijk doorkruist hebben.
0: Wou het niet vragen.
1: Van op het thuisfront.
0: Veilig en wel zonder bosbranden terug in België.
1: Zo is dat.
0: Zeer goed. Moesten mensen op de achtergrond muziek horen, zoals de afgelopen weken wel meermaals gebeurd is, dan komt dat natuurlijk omdat de grote Danny van Tichelen van Jetje aan het geven is in de Radio Meneer van Tent. Want daar is het dansavond, hè, Fons?
1: Zo is dat, zo is dat. Ondertussen heeft zich nog een andere luisteraar aangemeld, Herwig Milis. Die zei al dat de eerste plaat van Timmy Juro al direct raak was.
0: Is dat een nieuwe luisteraar?
1: Dat weet ik niet of het een nieuwe luisteraar is. Ik denk het wel de eerste maal is dat we ervan horen. Dus dat is geweldig. Ja. Waarvoor dank.
0: Welkom in onze grote Elk Nummer Troef familie.
1: Zo is dat.
0: Speciaal voor Herwig was het.
1: Ja.
0: Ga ik nu de Kings spelen, Fons?
1: Aha.
0: Je weet dat ik grote fan ben van de Kings.
1: Ik
0: en ook. Ik ga ook een nummer dat eigenlijk minder bekend is geworden, of dat geen grote hit is geworden helaas, maar wel een van mijn lievelingsnummers. Picture Book.

0: The Kingsmith Picture Book. Zoals ik al zei, werd het geen grote hit. Was ook maar een B-kantje van Starstruck. Maar in 2004 dook het op in een reclame van Hewlett Packard. En bereikte het alsnog een revival.
1: Ja, een geweldig nummer. En wat mij betreft trouwens veel te onderschatten band, de Kings. Hè. Wat mij betreft staan die op gelijke hoogte als de Beatles en de Rolling Stones.
0: Absoluut, ik volg het volledig. Ondertussen is dan Danny de Basse wat aan het opvijzen. Dus ja, dat hoort je misschien op de achtergrond. Maar dat is geen probleem. Hè. We vinden dat leuke achtergrondmuziek. Ja. En er hebben nog luisteraars zich gemeld.
1: Aha.
0: Anne heeft iets aan het luisteren uit Zwijndrecht. En die heeft ook een nieuwe luisteraar meegenomen, namelijk Dotje de Poes.
1: Ah, welkom Anne en Dotje.
0: Speciaal voor Anne en Dotje en alle andere luisteraars heb ik Marino Marini meegenomen. Kent je die, Fons?
1: Niet persoonlijk.
0: Die heeft een nummertje gemaakt, La Panse. Dat betekent in het Napolitaans dialect een viooltje. En dat is ook een B-kantje. In mijn ogen ook onterecht.

0: Marino Marini, wat trouwens ook een zeer goede naam is, La Pansé. Ja. Je kende het wel, hè?
1: Ik herkende het nummer, maar niet in zijn versie. Nee. Maar ik zou niet direct kunnen zeggen in welke versie. Wel.
0: Dit is de originele versie.
1: Het is niet de originele versie, ik heb het opgezocht trouwens.
0: Ah, het is niet... Oh, het is, ja, direct, direct gecorrigeerd,
1: ja,
0: jongens.
1: Ja, sorry, het spijt me.
0: Jongens, maar, toch, ik was nog niet uitgesproken. Of hij, hij zit er bovenop, hè.
1: De originele versie is van Roberto Murolo, 1953.
0: Ja, nu ik naar mijn notities kijk, zie ik dat ik het inderdaad ook genoteerd heb.
1: Voilà.
0: De originele versie door Roberto Murolo.
1: Voilà.
0: Ik moet gewoon soms een keer lezen wat ik heb opgezocht.
1: Dat is altijd handig, natuurlijk.
0: Fonzie, hebben er nog mensen zich gemeld?
1: Wel, Thomas heeft hier al
0: aan de loop, aan
1: een rink aan een telefoon gehad. Dus misschien eens horen bij hem. Wie heeft getelefoneerd?
0: We horen bij hem.
2: We hadden eerst Yvonne aan de lijn. Die zet zich schrap. Die woont aan de Boszuil. En er is blijkbaar een droneshow morgenavond en overmorgenavond. In het thema van Harry Potter. Dus waar zal ze het over, Stef? Zat. En dan een collega, Karine, heeft gebeld. Collega-telefoniste. En die had blijkbaar jullie ontmoet vorige week. En die hadden een opdrachtje klaar. En we zijn iets aan het bekokstoven.
0: Oké. Okay.
1: Ah.
0: Ik ben zeer benieuwd.
1: Klopt, want wij hebben inderdaad gemeld van... Ja, kijk, Thomas geeft ons normaal de opdrachten. Dus dat moet wel met hem even besproken worden.
0: Wij luisteren naar Thomas.
2: Komt helemaal goed.
0: Ook Herman uit Mechelen heeft een mailtje gestuurd dat hem ook aanwezig is. Maar dat hem telefonisch nog niet binnen was geraakt. Maar dat is omdat onze telefonist druk bezet was, inderdaad.
1: Druk.
0: Ondertussen gaan wij verder met Ella Fitzgerald en Undecided uit 1939, maar liefst.

0: Het orkest van Chick Webb en de wondermooie stem van Ella Fitzgerald met Undecided. 1939, zei ik dus, maar liefst. En dat klinkt nog altijd goed, hè?
1: Zeker, fris. Ondertussen nog een berichtje trouwens van een luisteraar. Dus Herwig heeft even verduidelijkt dat hij wel degelijk een trouwe luisteraar is die al elke week eigenlijk luistert vanuit zijn truck over heel Europa.
0: Oh, fantastisch.
1: Maar natuurlijk niet altijd kan mailen ondertussen.
0: Nee,
1: dus
0: nee,
1: hij
0: nee,
1: echt
0: nee,
1: het stuur zit met zijn 30 tonner diesel door de Brenderpas. Dus, maar leuk dat te horen dat er een vaste luisteraar.
0: Dat veilig de handen aan het stuur houden.
1: Zo is dat, zo is dat. En ook Lutgert uit Hemiksem heeft zich aangemeld en heeft al enkele troefwaardige nummers gehoord.
0: Hola, hola. Maar niet te vroeg, hè. Niet te vroeg. Lutgert. Want nu komt George Harrison van 1939. Springen we even naar 1987, maar liefst. Met Got My Mind Set On You. Gigantische hit geworden natuurlijk. Maar wat ik niet wist, is dat dat een cover is.
1: Ja, van James Ray.
0: Maar dat weet jij dan weer wel, van 1962.
1: En eerlijk gezegd, goede nummer van George Harrison, maar de versie van James Ray is toch nog mijn favoriet.
0: Maar?
1: Altijd leuk om het nummer te horen.
0: Je kunt nooit genoeg George Harrison horen.
1: Zo is dat.
0: Wat de bijnaam van George Harrison was?
1: Georgie.
0: The Quiet Beatle.
1: Dat was mijn tweede keuze geweest.
0: Komt-ie.

0: The Quiet Beetle of the George Harrison met Got My Mind Set On You. Fonsi, had ik al iets verteld over, over de Office, de Amerikaanse serie The Office en de Beatles?
1: Nu bedoelde of, nee, of ooit?
0: In het algemeen, ooit tijdens dit programma?
1: Tijdens het programma, ik denk het niet.
0: Ah, ja, wat er dus leuk is, er is een aflevering waarin dat die een roadtrip maken. En die hebben een cd gemaakt met alle nummers die de Beatles apart na het splitten van de Beatles hebben gemaakt. Om dan het idee te hebben van, goh, zo zou het geklonken hebben, moesten ze nooit uit elkaar zijn gegaan.
1: Ah ja. En zat er dan ook iets bij van Ringo Starr?
0: Zeker,
1: ja.
0: Die heeft ook muziek uitgebracht.
1: Ja, en dan dachten ze, dat is...
0: Het waren betere songschrijvers dan Ringo Starr. Maar dus alle vier de Beatles hebben na de Beatles nog muziek uitgebracht. En deze versie stond daarop van George Harrison.
1: Terecht, want het is een van de beste nummers van George Harrison.
0: Dat vind ik ook. Fons, we doen soms al eens iets speciaal.
1: Is dat zo?
0: Zeker. Soms kom jij hier zonder kleren in de studio zitten, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat wij soms zo wat modernere zangers meenemen die dan toch oud klinken.
1: Zoals Pokey LaFarge.
0: Pokey LaFarge, Charles Bradley.
1: Sharon Jones.
0: Sharon Jones en Art Dabkins. En vandaag heb ik Curtis Harding meegenomen. Een moderne soulzanger met het nummer Need Your Love.
1: Ja.
0: Je kent dat?
1: Dat is ook het enige nummer dat ik van hem ken. En... we hebben er net er even over gehad. We weten alle twee niet van waar dat we het nummer of de artiest kennen, maar we kennen alle twee enkel dat nummer.
0: Moest er iemand ons kunnen helpen om te weten te komen waar dat wij allebei het nummer van kennen? Dat zou helpen.
1: Dat zou handig zijn.
0: En ondertussen luisteren we naar Curtis Harding.

0: moderne soul, maar in een oud jasje. Curtis Harding met Need Your Love.
1: Horen we graag.
0: Horen we graag. Ondertussen een telefonist Thomas alweer aan de lijn.
1: Druk, druk, druk.
0: Druk, druk, druk, druk vandaag. Fonzie.
1: Ja.
0: Jij hebt een niet-Antwerpse griet.
1: Klopt.
0: De strangers zouden daar niet mee akkoord zijn gegaan.
1: Oei.
0: Die zeggen dat er niks mooiers is dan vrouwen uit Antwerpen. Ik kan dat alleen maar beamen, want ik heb een vrouw uit Antwerpen. Wow. Ook telefonist Thomas heeft een vrouw uit Antwerpen. Dus je gaat toch je gaat in tegen de mening van de strangers, Fonzie.
1: Kritiek? Hoor ik daar kritiek?
0: Ik hoor kritiek, maar wat je wel goed hebt gedaan, Fons, je hebt de niet-Antwerpse griet naar Antwerpen gehaald.
1: Voilà.
0: Waardoor we op termijn toch zouden kunnen spreken van een Antwerpse.
1: Een beetje missionariswerk eigenlijk, dat ik doe.
0: Voilà, integreren loopt goed.
1: Ja.
0: De strangers en een Antwerpse griet.

0: Meteor, dat is kerstgeschiet.
1: Ja, zeker, maar dat is niet alleen voor ons, dat is voor iedereen kerstgeschiet.
2: Dat is voor.
1: Zeg Fonzie, ik ben in onze annalen moeten gaan opzoeken dat jij Joe Tex al eens had gespeeld.
2: Klopt.
1: Vorig jaar, dat was mij volledig ontschoten, mm-hmm. want ik heb I Wanna Be Free meegenomen. En jij hebt, weet je nog welk nummer je toen gespeeld?
2: Goh,
1: I'll Never Do You Wrong.
2: I'll Never Do You Wrong.
1: Ja, allebei een vrij onbekend nummer van hem. Wat je toen niet hebt verteld, denk ik, is hoe dat hij geboren is. Dus,
2: zoals de meeste mensen zeker, hè? Ja. Uit zijn moeder.
1: Uit zijn moeder, als Joseph Arrington Jr. Maar daarna heeft hem zijn naam veranderd naar Yusuf Haziz. En op 47-jarige leeftijd al overleden aan een hartaanval. En een paar dagen voor die hartaanval was hem ook al eens gevonden op de bodem van zijn zwembad.
2: Hoi.
1: Het ging niet zo goed, maar hij maakte wel goede muziek. I Wanna Be Free en Joe Tex.

0: I Wanna Be Free. Een tragisch einde van zijn leven, maar wat een stem en wat een nummer, jongens.
1: Ja, prachtig, prachtig.
0: Fonzie, ik ga andermaal iets speciaal doen.
1: Oh.
0: Ik ga Wies Café spelen. Kent je Wies Café?
1: Niet persoonlijk, nee.
0: Wies Café is niet zo'n heel bekende zangeres geworden. Die had wel een leuke bijnaam. De zingende caféhoudster uit Leiden. Nu, er zijn twee grote...
1: Caféhoudster dan.
0: Oh, mooi, Fons, mooi. Er zijn twee grote zangeressen uit Leiden opgestaan. Wies Café en wie is de andere?
1: De zangeres zonder naam.
0: Zeker wel. De twee grootste exportproducten uit Leiden. En ik heb Wies Café meegenomen met de fantastische Tango d'Amour.

0: Zeer benieuwd of er in de tent hiernaast ook een tango wordt gedanst. Maar dit was de prachtige stem van Wies Café. En het beste dat Leiden heeft voortgebracht na de zangeres zonder naam.
1: Ja, het is een klok van een stem die ik niet had verwacht, eerlijk gezegd.
0: Ik beloof de komende weken nog meer Wies Café. Thomas, ondertussen had jij ook telefoon gekregen van Roger.
2: Ja, Roger die wou de verjaardagswensen overbrengen aan Nelly uit Zwijndrecht, die maar liefst 95 jaar geworden is gisteren.
0: Jongens, toch?
1: Kijk eens aan. Misschien kunnen ze, hopelijk kunnen ze samen nog de Tango d'Amour dansen.
0: Hè? Ah, met Wies Café. Ah? Speciaal voor Nelly uit, waar was ze? Zwijndrecht?
2: Zwijndrecht.
0: Zwijndrecht, in haar 95ste verjaardag heb ik Barrett Strong meegenomen in de geweldige hit Money. That's what I want.

0: Barrett Strong, en iets wat we allemaal graag wat meer zouden hebben. Money, hè, Fonzie?
1: Zo is dat. Money maakt ook niet happy, hè?
0: Nee, het is zeker waar. Dat was de eerste hitsingle voor het toen net opgerichte Motown-label. Ik zie u knikken, want dat is natuurlijk weer iets dat jij weet. Maar wist je ook dat hij naast zangerijk vooral songwriter was?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Hij heeft onder andere I Heard It Through the Grapevine, War en Papa Was a Rolling Stone geschreven.
1: Dat zijn mooie adelbrieven.
0: Zeker wel. Helaas ook ons ontvallen in 2023. En weet je wie er ons ook ontvallen is, onder andere in 2023?
1: Vele mensen, hè. Maar zeg
0: Wies Café.
1: Ah, het jaar dat de groten allemaal ons ontvallen zijn.
0: Zeker. Wat ik nog moet doen, Fonzie, want de tijd zit ons weer op de hielen, is Gunnar Wiklund spelen, want het is tijd voor de zweet van de week. En ik heb zijn versie meegenomen van het wondermooie Moon River.

0: Een niet kapot te krijgen klassieker, Moon River, in mijn ogen altijd mooi, in eender welke versie, hier door Gunnar Wiklund. Weet je wie de originele versie heeft ingezongen, Fonsi?
1: Nee.
0: Nee, wist ik ook niet. Het is Henry Mancini.
1: Aha.
0: En ik heb de versie van Andy Williams.
1: Maar is dat geen instrumentale versie dan, Henry Mancini?
0: Ik heb het niet gecheckt. Zou dus kunnen.
1: Ik denk dat hij instrumentaal was.
0: Henry Mancini heeft ook gezongen nummers. Hè?
1: Ah, is dat zo?
0: Zeker.
1: Kijk, we leren bij.
0: Ook ik weet soms dingen. Ah. Ondertussen heeft onze vriend Danny van Tichelen de bassen een beetje hoger gedraaid. Dus die horen we op de achtergrond. Maar wij gaan verder. En dat is met Fats Domino en een beetje dansen. Hè. I'm walking.

0: kort maar krachtig in een van onze beide favoriete artiesten ook weer. Fat Domino en I'm Walking.
1: Altijd geweldig.
0: Fonzie, de tijd tikt genadeloos verder.
1: Als de wieden weer gaan.
0: Als de wieden weer gaan, vliegen we naar Nana Mouskouri. En die heeft Chiquitita van ABBA meegemaakt. Meegemaakt?
2: Ja.
0: ook meegemaakt. Ja. In het Frans. Chiquitita, dis-moi.
1: Dat we dat mogen meemaken.
0: Pourquoi?

0: Nana Mouskouri, die haar voet naast ABBA mag zetten, vind ik met Chiquitita Dima Pourquoi.
1: Zeer mooi, zeer mooi.
0: Zeer mooi.
1: Zoals je zei, misschien heeft ze wel ook geen enkel slecht nummer gemaakt.
0: Nee, ik denk het niet.
2: Meegemaakt.
0: Meegenomen. Dat was ook mijn laatste vocale nummer, beste vrienden. Dus troef kiezen maar.
1: Begin maar, Thomas.
2: Ik was zeer gecharmeerd door The Strangers, met de Antwerpse griet. Maar dan begonnen die over dat hij dat was in de plas doen en hoe goed zijn jaren. Dan ben ik een beetje afgehakt, want zo'n vrouw, die moet ik niet. Ik kan zelf mijn was aan mijn plas wel doen.
1: Oh, dus dan ben ik voor een moderne man.
2: Ja, voor de, en dan een niet zo moderne man, maar wel een stem die de eeuwigheid kan doorstaan. Die van Gunnar Wiklund met Moon River. Misschien niet het beste lied, maar wel de mooiste stem. Dus daarom mijn troef vanavond.
0: Toppie. Fonzie?
1: Ja, normaal wint Fats Domino altijd met de vingers in de neus. Hè? Maar dat zou niet eerlijk zijn tegenover de andere artiesten natuurlijk. Want die begint al met een straatvoorsprong. Dus ik ga voor het gewillige nummer van Joe Tex.
0: Ah, oké. Okay. Ja, I Wanna Be Free.
1: Heerlijk.
0: Lutgert het Hemixem, die kiest wel voor Fats Domino. Ja. Dus dat maakt misschien een beetje goed. Hè, voilà. Dat je niet voor de Fats hebt moeten kiezen. Ja. Voilà, dat was mijn uurtje. We gaan er even uit met een stukje Marquise. Dan is het het nieuws. En dan zet jij er, Fonzie, om ons te verblijden met een uur lang
1: nog een uurtje troefmuziek.
0: Zeker wel. Tot zometeen.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen het ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smagge.
3: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
2: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. En pech voor onze landgenoot Jenno Berkmoes in de Ronde van Frankrijk. Hij brak vandaag zijn sleutelbeen tijdens de massale valpartij in de slotkilometer. Berkmoes zal daardoor morgen niet starten. Hij is zo de 4e Belg die uit de Tour verdwijnt. Eerder moesten ook al Arnaud Delis, Kian Uitenbroeks en Bert van Lerbergen opgeven. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.

0: Zo, beste luisteraars, welkom terug voor tweede uur Elk Nummer Troef. En ik begon mijn uur met de geweldige Tony Bennett met zijn versie van het Frans nummer La Belle Vie van Sacha Distel. The Good Life, een van zijn kenmerkende nummers dat hij live bleef brengen tot op zijn 95ste, tot zijn laatste optredens.
1: Wondermooi nummer. Een extra cachet zijn de bassen van een DJ Tarif Antichel.
0: Het is een speciale versie van ons. Natuurlijk, u als luisteraar hoort de bassen niet tijdens de nummers.
1: Nee, dat is
0: maar
1: waar.
0: Wij wel.
1: Gelukkig.
0: Natuurlijk. Ja, maar u hoort ze nu waarschijnlijk. Maar geen probleem, we doen gewoon voort.
1: Wij doen gewoon voort.
0: Ja, ik hoorde trouwens Danny van Tichel vorige week speelde die tijdens de dansavond Peggy March. Met haar nummer I Will Follow Him, haar grootste hit. Ja. Dat is het, Jos.
1: Deudum.
0: Zo is dat. Die Peggy March debuteerde op haar 13e en werd toen, kreeg toen de bijnaam Little Peggy March, omdat ze maar 1,47 meter groot was op dat moment. Dat is even groot als Sugar Pie DeSanto of zoiets, denk ik.
1: Ja, zoiets.
0: Ja.
1: En Sugar Pie DeSanto was zo groot op haar volwassen leeftijd.
0: Ja, ja, klopt, klopt. En omdat ze jarig is in maart, waar die Peggy vandaan komt, dat weet ik zo direct niet, maar de Little en de March komt daar dus vandaan. Voilà. Hier klinkt ze een geweldig nummerje van Jimmy Rogers, die ik vorige week speelde. Jimmy Rogers, de country legende.
1: Bruggetje dat je maakt.
0: Ja, zo is dat.
1: De koning van de bruggenbouwen is
0: de koning van de bruggenbouwen. Trouwens, omdat ze zo jong debuteerde, mochten rouwers, dat was toen een wet, de Coogan Law, zoals het heet, dat de rouwers eigenlijk haar fortuin niet mochten, haar geld niet mochten beheren. Dat moest door iemand anders gedaan worden. Haar manager deed dat. En die verbrasten al haar geld. En toen ze 18 jaar was, had ze nog €500. Dollar, liever.
1: Zo gaat dat met managers.
0: Zo gaat dat met managers.
1: Nooit vertrouwen.
0: Stout, stout, stout, stout. Maar prachtig nummer hier. Peggy March. MUZIEK

0: Peggy March, na de British Invasion naar Duitsland verhuisd en daar nog een mooie carrière uitgebouwd.
1: Ondertussen ben jij hier ook foto's aan het bewonderen op de
0: Zeker,
1: Radio Minerva website.
0: Alle prachtige bezoekers die Radio Minerva al heeft gehad. Eigenlijk.
1: Vooral veel foto's van Wilfried zie ik hier bekijken.
0: Zeker, het is vooral Wilfried die de gasten mag ontvangen. Hè.
1: Ah dat ja, is, ja, dat is waar.
0: Jos, jij hebt onlangs een grande dame van de Vlaamse muziek gespeeld.
1: Wendy van Wanten?
0: Een andere grande dame. Jo Leemans.
1: Ah ja.
0: Ja, ja. Maar er is nog een grande dame die
1: Wendy van Wanten?
0: Niet die hebben al wel gespeeld, hè. Die we nog niet gespeeld hebben.
1: Axel Red.
0: Ook niet, dat is waar, dat is waar. Nee, het is nog een grotere naam, een klassieke naam.
1: Jacqueline, die heb je wel gespeeld.
0: De Duitsers noemden haar Die Kanone. Weet je dan wie ik bedoel?
1: Dan zijn we terug bij Wendy van Wanten, denk ik.
0: Nee. Dan zijn we bij La Estrada.
1: Ah, natuurlijk.
0: Voilà. Esther Mathilde Lambrechts, echte naam, maar La Estrada.
1: Antwerpse trots.
0: Antwerpse trots. En hier is ze met het prachtige mandolino, origineel van Les Paul. Maar hier, gezongen door La Estrada.

0: Die kanonen met mandolino.
1: Castagnetta.
0: Ja.
1: Ik word altijd gelukkig van Castagnetta.
0: Ah, voilà. En Lucert uit Hemixum zegt dat het liedje haar toch wel heel veel doet denken aan Houd toch van mij van Bob Benny. Maar dat zullen we eens moeten nakijken. Dat weet ik. En ik zou het niet zeggen.
1: Trouwens, iemand dat we te weinig spelen, Bob Benny.
0: Dat is waar.
1: Een goede heads-up van Lutgert dat we meer Bob Benny moeten spelen.
0: Voilà, dat is een mooie reminder.
1: En meer luisteren.
0: Zo is het. Alder Ray. Ooit al van gehoord, Jos?
1: Nee.
0: Nee, ja. Jammer.
1: dat is waar. Ja. Hier stopt al het programma.
0: Ja.
1: Bedankt om te luisteren. Tot volgende week.
0: Nee, dan zal ik ze spelen.
1: Ah, ja,
0: dan leert je ze kennen. Zo. Het is een vrouw, het is een vrouw.
1: Ray.
0: Elda, ja, Elda. Elda Ray.
1: Ik ben in de war.
0: Ja, het is weinig succesvol. Ook weinig geweten over haar. Ze heeft een paar groepjes gespeeld. Niet succesvol met die groepjes. Ook niet succesvol solo. En dit is eigenlijk haar bekendste nummer, haar enige bekende nummer ook een beetje. En het was er nog een bekendje. Volledig opterecht, zoals jij er juist met de bekendjes zei.
1: Ja.
0: Prachtnummer en jammer dat ze nooit een grote bekendheid heeft gekregen. Alder Ray, A Little Love Will Go A Long Way.

0: Helaas, nooit het sterrendom bereikt dat ze verdienden op basis van dit geweldige nummer. All the way, a little love will go a long way. En Jos, jij hebt een opmerking?
1: Thema verdacht veel op dat doe Run Run, denk je.
0: Ja.
1: Telefonist Thomas knikt ook. En ook Lutgert uit Hebiksem had dat opgemerkt.
0: Ja, maar toch heeft het wel een eigen gezicht. En, maar het heeft wel die zeer typerende Phil Spector Wall of Sound. Hoewel hij er niks mee te maken had. Maar het is in die stijl, geef ik toe. Maar
1: je kunt nooit te veel dat doe Run Run hebben. Dus.
0: Maar het is, ik vind het toch... nee, ik vind het een eigen nummer.
1: Fons gaat niet akkoord.
0: Ik ga niet akkoord. Ik vind het een prachtig
1: nummer.
0: Nummer. En ik vind het eigenlijk nog beter dan Do Run Run.
1: Dat ook. Zou ik zelfs ook durven zeggen.
0: Voilà. Dat is dat.
1: gezegd zijnde.
0: Ja.
1: We leggen hiermee de discussie neer.
0: Voilà, afgesloten. Schluss.
1: Tijd voor muziek.
0: Ja, Jantien heeft een nummertje gekozen.
1: Oei, dan moeten we, ja, ik ben nog niet helemaal bekomen van de musical.
0: Ja,
1: maar.
0: Kritisch. Nee, je gaat het daar vergeven. Want okay. Dit zijn de geweldige Beach Boys met Surfing USA.
1: Alles vergeven.

0: The Beach Boys met Surfing USA. En Thomas, dat deed u dan weer aan een nummer denken?
1: De legendarische Chuck Berry, die Sweet Little Sixteen schreef.
0: Klopt, klopt. Dit nummer is er een herwerking van. En Chuck Berry wordt ook effectief vermeld als mede-songschrijver van Surfing USA. Dus daarop gebaseerd. Klopt, absoluut.
2: Herman uit Mechelen wist ondertussen nog te melden dat zijn troef van het vorige uur een Antwerpse griet was.
0: Voilà.
2: Maar dat is ook wel dat een Wiescafé niet had gehoord, want anders had hij wel voor Wiescafé gekozen.
0: Ja, ja, ja. Misschien gaat het volgende nummer ook wel goed zijn, vinden. Jos, jij gaat het sowieso goed vinden.
2: Ik vind alles goed wat gespeeld was. Ja, alles. Behalve Barry White vind ik alles goed.
0: En de keuze van Jantien soms.
2: Heel soms.
0: Het is Henry Valentino.
2: Dat klinkt al veelbelovend.
0: Ja, dat klinkt veelbelovend. Dat is een pseudoniem van Hans Bloem. Een Duitser, en die trad op onder verschillende benamingen. Let nu goed op, ik ga ze even opsommen kort. Het Geller Quintet, het Hansen Quartet, het Hans Bloem Band, de Hans Bloem Combo, Hans Bloem and His Music, Hans Bloem Ensemble, Hans Bloem Orkester, Koor und Orkester Hans Bloem, Hans Bloem und seine Solisten, Tanzorkester Hans Bernd Bloem, de Jackie Bernsberg Group, de Soundmaker, Hansen Boy und Girls, Hans Bloem en Rex und Ricky. En dus Henry Valentino vanaf 1974.
2: Ah, dat is ook in volgorde.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat waren allemaal al zijn, zijn bands en zijn groepen. En hij zat trouwens op dezelfde muziekschool als Hans Last, die we beter kennen als James Last.
2: Ah, ja.
0: Hier brengt hij het prachtige nummer, dames en heren. Zet u klaar in uw stoel, hou u vast aan de takken van de bomen. Meine Schuhe haben Heimweh. Henry Valentino.

0: 的人。
1: Nee, dit was niet Samson die in het Duits stond. Dit was Henry Valentino. Oei, we zijn Jos kwijt. Dan muziek.

0: zo. U hoort natuurlijk dat Flora mist hem zelf met cover van The Turtles, Happy Together.
1: Vriend van de show, hè. Vriend van de show.
0: Zo is dat. We hebben trouwens, vorige week zijn we samen naar de match van de Rode Duivels gaan zien.
1: Klopt.
0: En daar hebben wij mensen zitten vertellen over de Flora mist eigenlijk.
1: Zeker, dat, zeker.
0: En ze hadden ons niet direct geloven eigenlijk.
1: Ja. Nee. Ze dachten dat wij aan het lachen waren.
0: Dat we een zwans waren, maar wij zwansen nooit.
1: Waardoor mensen niet geloofden dat wij presentatoren waren bij Radio Minerva. Ja,
0: klopt,
1: kijk, hier zitten we.
0: Misschien luisteren ze nu wel. Hè. Ze hadden gezegd dat ze gingen luisteren.
1: Ja, de mic.
0: De mic en de boot.
1: Ja, wie weet.
0: Wie weet. Dus,
1: mocht je het laten weten, je moet altijd bellen naar 03-219-1727 of mailen naar Thomas of Fons of Jos at radiominerva.be.
0: Zo is dat. Op naar de volgende cover van een bekende 60's groep, de Beatles.
1: Voilà. Redelijk bekende groep.
0: Een redelijk bekende groep, ja. En hier in een cover door Waylon Jennings.
1: Heb al eens gespeeld ook, hè?
0: Die hebben je al eens gespeeld?
1: Jij, denk ik.
0: Nee, die hebben nog niet gespeeld. Nee, die hebben nog niet gespeeld. Een van de pioniers van de zogenaamde Outlaw Country, zo, samen met Johnny Cash, Willie Nelson en Kris Kristofferson.
1: Door sommige mensen ook wel paardenmuziek genoemd.
0: Ja, met die drie vormde hij dus de country supergroep The Highwaymen. Hè, dat,
1: ja.
0: Trouwens, wat ik niet wist, is dat zij zijn eerste stappen in de showbiz maakten dankzij Buddy Holly.
1: Ja.
0: Die zorgde ervoor dat hij zijn eerste opnames kon maken en die heeft Waylon Jennings ook ingehuurd als bassist voor de live tours. Meer nog, die zat normaal gezien mee op het vliegtuig dat de fatale crash maakte op 3 februari 1959. Maar hij stond zijn plaats af aan de Big Bopper, die toen een zware griep had en liever niet met zo'n een koude bus reed, maar dan gezellig met het vliegtuig. Maar ja, kijk.
1: Tragisch.
0: Voor de Big Bopper, minder voor Waylon Jennings. Dus hier is hij met Norwegian Wood.

0: Waylon Jennings, Norwegian Wood.
1: Een van mijn... vind ik een van de mooiste nummers van de Beatles.
0: Norwegian Wood. Dat is ook een van de eerste psychedelische rocknummers, door het gebruik van de sitar.
1: Ja, goede countryversie.
0: Ja, leuk. Dan nog een beetje country-achtige, country rock.
1: Paardenmuziek.
0: Nee, country rock zo wel een beetje. Eliotta Haynes Jeremiah.
1: My.
0: Vreemde naam, denkt u misschien. Maar het is eigenlijk gewoon samengesteld uit de namen van de leden. Hè. Mitch Eliotta, Skip Haynes en John Jeremiah. Dus weinig creatieve naam.
1: Kan soms gemakkelijk zijn. Hè.
0: Maar leuke muziek wel.
1: Henry Valentino kan er iets van leren.
0: Voilà, zo is dat. Ze zingen wel iets zoetgevoiser dan Henry. U zal ze nu horen met Lakeshore Drive.

0: Dit was hun eerste. Come Back My Love, cover van The Rins, 1955. En hun volgende singles waren The Boy From New York City, dat ik al in de versie heb gespeeld van The Adlibs trouwens, ook op een tweede plaats. En dan It's Raining, ook op een tweede plaats. Ja, leuk. En ja, na begin jaren 80 was het zo wat afgelopen met successen. Maar ja,
1: allez. Helaas.
0: Helaas, maar dit pakken ze toch niet meer af. Come Back My Love, Darts. Whoa.

0: Zo, darts. En dan van de ene revivalgroep recht naar de andere.
1: Hoplakee.
0: De Stray Cats, opgericht in 1971 door de geweldige Brian Setzer. Beïnvloed door rockabilly, door mannen als Eddie Cochran, Gene Vincent en Sun Records. U zult het wel horen. En momenteel nog steeds actief in de... Of terug actief na enkele hiaten en wat...
1: Darts ook trouwens, zag
0: voilà,
1: ik net.
0: Voilà. Maar Brian Setzer en zijn Stray Cats, de drie originele leden, treden momenteel nog altijd op. En dit is een geweldig nummer. Hun bekendste misschien ook uit hun debuutalbum Rock This Town. MUZIEK

0: lekkere rock and roll. En we gaan gewoon verder op hetzelfde.
1: Als ik dat hoor, Fonzie, zo'n muziek, dan denk ik altijd, het moet toch tof zijn geweest om dan in die tijd jong te zijn geweest. Hè? Zo leren jassen en vetkuiven, auto's zonder servostuur.
0: Ja, ja, ja. En dan verongelukken op je dertigste tegen een boom te rijden, tegen 20 per uur.
1: Met je vetkuif. Ja. Dat werkt wel, denk ik, tegen een boom zo. Beter dan de helm, zo'n vetkuif.
0: Ja, je glijdt weg van die boom, hè, als je er tegenvalt nu.
1: Kunnen die allemaal gestorven zijn eigenlijk, loemperik.
0: Ja, ja, ja. Niet genoeg vet in een kuif gedaan.
1: Maar sorry, jij wou naar Little Richard.
0: Ja, gewoon een beetje voort rock'n'roll. En het was al veel te lang geleden dat we
1: Wie?
0: Little Richard nog eens gespeeld hadden. Keep on knocking.

0: Hij vond het zelf zo'n geweldig nummer dat hij het in totaal 5 maal opnam. Keep a knocking, Little Richard.
1: Dat is ongebreidelde energie, die mensen.
0: Heerlijk, hè? Heerlijk. Dat moet iets zijn geweest om die live te zien in der tijd.
1: Nu we leren frakje in de vetkaaf.
0: Het springen aan zijn piano, dat... Prachtig. Maar we moeten voort. We moeten verder.
1: We moeten verder van zien.
0: De tijd tikt genadeloos door. En ik dacht, we gaan nog eens een artiest afstrepen van de grote Jan Van Dam. Bingo. Ah. Don Rondo. Echte naam Donald Rondo. Dus,
1: kan gemakkelijk.
0: Gemakkelijk gevonden. Werd na zijn zangcarrière een radiopresentator.
1: Bij Radio Minerva?
0: Dat denk ik nu niet. Maar hier is hij nog als zanger. En hij zingt hier Cuckoo Girl.

0: Zo, en nu toch allemaal klaar, wakker bent en...
1: Manarissen tot er van echter over, Fonzie, van die klaar, hevige muziek.
0: Klaar om te dansen van die hevige muziek. Dan gaan we eens voort met die hevige
1: nog
0: muziek.
1: Nog dansen.
0: Een twist, hè.
1: Jongens, toch.
0: Ik speel vandaag Kyoko Asso met de Frans Liszt twist. Genoemd naar de Hongaarse 19e-eeuwse componist. Ik weet niet of het nummer hier gebaseerd is op een nummer van Frans Liszt. Of is het gewoon omdat het zo geweldig klonk. De Frans Liszt twist.
1: En wie is Kyoko Asso?
0: Een prachtige zangeres uit Japan. U zal ze nu horen, Jos.

0: Zo, die dansbenen kunnen er weer even tegen. Tijd om een beetje te bekomen.
1: Even rustige
0: muziek. Dat was een tip trouwens van onze telefonist Thomas. Gail Garnett, haar grootste hit was We'll Sing in the Sunshine. En als Canadese kon zij er ook gewoon een Franse versie van maken. En die spelen we hier. Toujours on se souvient. Gail Garnett.

0: De tijd zit er weer al bijna op voor deze week.
1: Het is ongelooflijk, met vooruitvlieg.
0: Dus ik kan nog net één vocaal nummer spelen. En dan, daar heb ik dan de geweldige Chris Andrews voor gekozen. Kennen we natuurlijk van de nummers.
2: Pretty Belinda.
0: Voilà, Yesterday Man, To Whom It Concerned. Dit is minder bekend, maar zeker zo goed. Chris Andrews met Sugar Daddy.

0: Minder gekend, maar daarom zeker niet minder goed.
1: Mensen.
0: Sugar Daddy van Chris Andrews.
1: Wat een schijf.
0: Wat een schijf. Een hele week op repeat.
1: Minstens.
0: Ja, dat was dus mijn laatste vocaal nummer. Dus heren, u weet wat u te doen staat.
1: Doe maar, Thomas.
2: Ik kan niet voor onze vriend kiezen met Samsons stem.
1: Henry Valentino.
2: Hoewel het toch zeer intrigerend was. Maar als je eerst Gunnar Wiklund kiest voor zijn mooie stem, en dan dat is wel van een inconsistentie.
0: Er zijn verschillende soorten mooie stemmen
2: die
0: natuurlijk.
2: Enkel in de politiek.
1: Alle stemmen zijn mooi.
0: Ja. Niet alle stemmen, die van Meteor bijvoorbeeld, is niet mooi.
1: Nee, dat is waar.
0: Bijna alle stemmen.
1: Komt er ook nog een troef, Thomas?
2: Ja. Dan, darts. Stond bij mij al klaar, want volgende week moet ik Jos vervangen.
1: Zeker.
2: Die stond bij mij al klaar in de playlist voor volgende week. Die is er bij deze uitgehaald.
0: En komt er nog een troef,
2: de
0: Thomas?
2: De troef is dan mijn eigen suggestie, Gail Garnett.
0: Ah, dat snap ik. Dat snap ik zeker. Prachtig. En jij, Jos?
1: Ja, ik heb mij op het einde van mijn sokken geblazen. Ik dacht dat ik eruit was met Lakeshore Drive. Ook de vloeren mist, wil ik zeker nog aanstippen. Samson op zijn eigenzinnige manier. Maar ja, deze. Ik kende het nummer niet van Chris Andrews, maar ja, dat is troef, jongens. Dat wordt heel de week inderdaad op repeat opgezet.
0: Voilà, prachtig. Goed dat we dat weten. Lutgaard had het ook moeilijk om te kiezen, maar die geldt uiteindelijk voor Norwegian Wood van Waylon Jennings. Dus dat was het voor deze week. Wij gaan nog een beetje dansen. En nog iets te zeggen, Jos?
1: Ja, ik wou nog even zeggen dat ik volgende week er dus niet bij zal zijn.
0: Ja, dat zei Thomas ook
1: ik
0: al.
1: Ik ben op vakantie in Hastier. Hastier in de Ardennen. En telefonist Thomas zal mij vervangen.
0: Voilà, die zal het ongetwijfeld zeer goed doen. We gaan u missen, maar...
1: ik jullie ook.
0: De week nadien, zijt je terug zeker?
1: Dan ben ik er terug.
0: Ja, maar... de bassen beginnen niet, terug een beetje zachter. Precies door een Danny. Hè,
1: ja, de Danny heeft... het is wel... ik was er net even een sanitaire stop gaan doen in de tent. Allee, niet in de tent, maar aan de tent.
0: Ah, oef.
1: En ik zag dat er veel mensen aan het dansen waren.
0: Ja, dan gaan wij even meedansen, hè, Jos?
1: Wij gaan even meedansen, voilà. En misschien wel een klein pintje drinken.
0: En dan anders tot volgende week, beste luisteraars.
1: Tot
0: voor een nieuwe aflevering van Elk Nummer Troef.
1: Tot volgende week.
0: Dag. Radio Minerva.
3: Het is nu 10:00. Goedenavond.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen dat ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft stijgen. Vorig jaar ging het om ruim 7400 meldingen. Dat is een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams vooruit parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij bevoegd minister Ben Weitz.
6: De verklaring hiervoor, ja, enerzijds, mensen worden zich wel meer en meer bewust van het feit dat dierenverwaarlozing, dat kan gemeld worden. Dus dat is langs de ene kant een goede zaak. Langs de andere kant heb ik in de cijfers wel gemerkt dat het aantal controles, zowel administratief als op terrein, laatste jaar terug is gedaald. Dus ik heb eigenlijk een verklaring gevraagd aan de minister daarvoor.
5: Vorig jaar waren er bijna 3700 controles, zo'n 1300 minder dan in 2024. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van Mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smagge.
7: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
5: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. In Genua in Italië is de voormalige topman van de snelweguitbater in het land veroordeeld tot 12 jaar cel nadat daar 8 jaar geleden een snelwegbrug instortte. Daarbij vielen 43 doden. In totaal stonden meer dan 50 mensen terecht. De ex-topman zat al in de cel voor een ander ongeval op een viaduct. Vanavond en vannacht helder bij minimaal tot 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.

goeie avond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega's voor hun aangename uitzending, zojuist tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws zijn zojuist achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met de muzikale waaier. Hartelijk welkom. Vanavond nemen we jullie mee op een bijzondere reis. Een reis langs verre steden, romantische ontmoetingen, herinneringen aan verloren liefdes en het verlangen naar huis. Onze gidsen zijn artiesten uit verschillende landen en generaties die elk hun eigen verhaal vertellen.

Niet Petula Clark, maar wel Claret met With All My Heart. Dusty Springfield werd geboren als Mary O'Brien en groeide uit tot een van de meest geliefde zangeressen van de jaren 60. Het liedje gaat over een man die op reis is en, terwijl hij nog maar één dag verwijderd is van zijn terugkeer naar zijn geliefde, in een motel overnacht, verliefd wordt op een andere vrouw en uiteindelijk zijn gezin in de steek laat om zijn nieuwe liefde te volgen. Een nummer over twijfel, verleiding en de onverwachte wendingen die een reis kan brengen. Vanavond dus niet de versie van Gene Pitney, maar wel die van Dusty Springfield.

24 Hours from Tulsa, Dusty Springfield. Soms brengt een reis ons niet alleen naar een andere plaats, maar ook naar een onverwachte ontmoeting. Liefde kent immers geen grenzen en geen vaste bestemming. Frankie Lane stond bekend om zijn krachtige stem en zijn veelzijdige repertoire. Rose, Rose, I Love You werd in 1951 een internationale hit. Het liedje is gebaseerd op een populaire Chinese melodie en groeide uit tot een van de eerste grote crossover-successen tussen Oosterse en Westerse muziek. In tegenstelling tot de originele Mandarijnse tekst, die de lente en een ontluikende liefde bezong, vertelt de versie van Frankie Lane het bitterzoete verhaal van het afscheid van een Britse soldaat van zijn Maleisische geliefde voordat hij per schip vertrekt. Rose, Rose, I Love You, Frankie Lane.

Rose, Rose, I Love You, Frankie Lane. El Condor Pasa is oorspronkelijk een Peruaanse melodie uit 1913, gecomponeerd door Daniel Alomia Robles. Jullie kennen ongetwijfeld de gezongen versie van Simon en Garfunkel. Met Billy Vaughan krijgen we een instrumentale versie van een wereldberoemde melodie. Deze melodie roept beelden op van bergen, vrijheid en verre horizonten.

Sterrennacht met jou en met Paul Severs. Lynn Anderson was een van de bekendste country-zangeressen van haar generatie. Blue Bayou werd oorspronkelijk geschreven door Roy Orbison en Joe Melson. Blue Bayou staat symbool voor een mentale en fysieke ontsnapping, een plek van troost, liefde en verbondenheid, ver weg van de huidige worstelingen. Blue Bayou, Lynn Anderson.

Blue Bayou, Lynn Anderson. Heimwee kan ons naar prachtige plekken terugvoeren in onze gedachten. Maar niet elke bestemming brengt geluk. Soms waarschuwt een lied ons zelfs om een bepaalde plaats juist te vermijden. Tony Christie verwierf wereldfaam dankzij zijn krachtige stem en grote hits uit de jaren 70. Het is een emotioneel liedje over een wanhopige poging om een huwelijk te redden. Het nummer is gericht aan een partner die op het punt staat weg te gaan, waarin hij of zij wordt gewaarschuwd om niet overhaast juridische stappen te ondernemen om de relatie te beëindigen. Tony Christie, Don't Go Down to Reno.

Bonnie Christie, Don't Go Down to Reno. Van emotionele verhalen maken we nu een onverwachte zijsprong. Niet elk muzikaal avontuur draait immers om liefde. Soms staat puur speelplezier centraal, zoals in onze volgende instrumentale klassieker. In plaats van een diepgaand verhaal te vertellen, laat Hank the Knife in dit nummer een reeks beroemde gitaarmelodieën horen.

Cherry Vale stond bekend om zijn Italiaanse repertoire. De titel Amore Scusami betekent liefste vergeef me, my love forgive me. De tekst vertelt het verhaal van een persoon die de relatie eigenlijk als een onschuldig flirtje had bedoeld, maar per ongeluk diepe gevoelens ontwikkelde. De relatie kan echter niet doorgaan omdat hij bekent dat hij niet vrij is, getrouwd of in een andere vaste relatie. En hij moet de relatie onder tranen beëindigen om de ander verdere pijn te besparen. Amore scusami, Cherry Vale.

het symbool dat al eerder opdook in ons programma De Roos. Caterina Valente was een van de meest internationale sterren van de jaren 50 en 60. Jullie kennen ongetwijfeld het liedje Roses Are Red, een klassiek liefdesliedje dat teruggrijpt naar traditionele romantische symboliek. Het werd in 1962 gezongen door Bobby Vinton. Veel artiesten hebben dit liedje gecoverd, ook in het Duits. Hier is Caterina Valente.

Rozend sint rood, Caterina Valente. Van bloemen gaan we naar een ander universeel verlangen. Het verlangen om iemand weer thuis te zien komen. Dat gevoel vormt de kern van onze volgende evergreen. Van 1962 naar 1961 nu, hoewel dit nummer oorspronkelijk geschreven werd door Cole Porter in 1943. De betekenis van het volgende liedje is een directe en oprechte uiting van verlangen waarin de zanger de idyllische troost van huiselijke liefde en romantiek beschrijft. You'd be so nice to come home to Ray Conniff and the Singers.

Canif en de Singers. Niet iedereen vindt echter onmiddellijk geluk bij zijn thuiskomst. Soms vloeien er tranen en blijven herinneringen langer nazinderen dan gewenst. Cry, een nummer van Johnny Ray uit 1951, gaat over het verwerken van liefdesverdriet en de helende kracht die emoties kunnen hebben. De tekst moedigt mensen aan die net uit elkaar zijn gegaan om zich open te stellen en hun tranen de vrije loop te laten in plaats van ze in te houden. En herinnert hen eraan dat er achter een bewolkte hemel altijd zonneschijn te vinden is.

High en Johnny Ray. Na die emotionele momenten is het tijd voor wat lichtheid en elegantie. Want wanneer verdriet plaatsmaakt voor hoop, kan het leven weer voelen als een dans. I Could Have Danced All Night is een nummer uit de musical My Fair Lady, met muziek geschreven door Frederick Lowe en tekst door Alan J. Lerner. Het werd uitgebracht in 1956 en voor het eerst uitgevoerd door Julie Andrews. Hier volgt nu de instrumentale versie, ons gebracht door Max Greger.

Max Greger, I Could Have Danced All Night. Wanneer de dansvloer leegloopt en de avond stiller wordt, blijft vaak één ding over: romantiek. En precies daar sluit onze volgende artiest perfect bij aan. Christian Vidal bracht met Serenade een liedje vol charme en romantische sfeer. Ja, ik zing een serenade met woorden van vervlogen aard, maar in deze serenade leg ik mijn hele hart.

Serenade Christian Vidal. Maar liefde brengt niet alleen vreugde, soms kijken we terug op wat verloren ging. En dan blijven alleen herinneringen en tranen over. Het centrale thema van het volgende nummer draait om spijt en het bittere besef dat een partner ontrouw is geweest. Connie Francis, Many Tears Ago.

Many Tears Ago, Connie Francis. Onze reis loopt stilaan ten einde. Maar voor we afscheid nemen, bezoeken we nog één Europese bestemming die bekend staat om haar charme, geschiedenis en gastvrijheid. Wonderful Kopenhagen en Helmut Zacharias. Zometeen horen jullie het tijd zijn en het nieuws van 23 uur. Na het tijd zijn en het nieuws ben ik er graag opnieuw voor deel 2 van de muzikale waar. Dus heel graag tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket heeft ook een onderzoek geopend. En het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar daar van kracht. In Peers in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn, omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vanavond en vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, het blijft wel droog bij 23 graden.

En opnieuw een heel goeie avond, beste luisteraars. Het tijd zijn en het nieuws van 23 uur zijn zojuist achter de rug. Van harte welkom voor deel 2 van de Muzikale Waaier. We bladeren opnieuw door enkele prachtige pagina's uit de geschiedenis van de muziek, met romantische hits, meeslepende melodieën en tijdloze klassiekers die generaties hebben geraakt.

Tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Cilla Black, Julia Clare, Dean Martin, Frank Ifield, Caravelli, Palanca, Werner Müller, The Oasis en nog veel meer uiteraard.

popcorn music van Jane Morgan, Maybe. The Angels Listen In van The Crests is een nummer uit 1959 over de magie van verhoorde gebeden. De tekst gaat over een eenzame zanger die smacht naar ware liefde, in de overtuiging dat de engelen zijn wanhoop hebben gehoord en hem het perfecte meisje zullen sturen om een einde te maken aan zijn eenzaamheid. The Crests met The Angels Listen In.

Van hemelse liefde maken we een kleine stap naar een droomwereld waarin liefde en verlangen samenkomen. Stranger in Paradise komt uit de musical Kismet en werd in 1953 een grote hit, gecomponeerd door George Forrest en Robert Wright. De melodie is gebaseerd op muziek van de Russische componist Alexander Borodin. Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. The Four Races.

Stranger in Paradise, The Four Aces. Wanneer verliefdheid en dromen samenvallen, lijkt elke nieuwe dag een prachtige zonsopgang te brengen. Een perfect moment voor een instrumentaal intermezzo. The World is Waiting for the Sunrise is een nummer dat reeds na de Eerste Wereldoorlog gecomponeerd werd. De tekst schetst een beeld van een vredige avond die overgaat in de ochtend, waarbij de naderende zonsopgang wordt gebruikt als symbool voor ontwakende liefde en de stralende, hoopvolle start van een nieuwe dag. Vanwege het opbeurende en melodieuze karakter werd het een blijvende klassieker. De Duitse bandleider Werner Müller en zijn orkest nam een instrumentale versie van deze tijdloze klassieker op in 1972.

Geef me je droom en daarna winner. Het volgende nummer gaat over het verdriet en de eenzaamheid die volgen op een relatiebreuk. Het brengt een inlevende boodschap over, waarin wordt bevestigd dat het volkomen normaal en gezond is om verdrietig te zijn en te huilen wanneer een geliefde je verlaat. It's Time to Cry verscheen in 1959. Hier is Palenka.

It's time to cry, Palanka. Na verdriet volgt vaak verwarring. Wie liep er eigenlijk weg? Wie bleef achter? En wie draaide misschien in kringetjes rond dezelfde fouten? Dian had daar een onvergetelijke kijk op. Runaround Sue verscheen in 1961 en werd een wereldwijde hit. Het liedje vertelt het verhaal van een meisje dat veel harten verovert, maar nergens lang blijft. De tekst wordt gezongen vanuit het perspectief van een man wiens ex-vriendin, Sue genaamd, extreem ontrouw was. Hij waarschuwt alle potentiële minnaar om haar koste wat kost te mijden, aangezien Sue met elke man die ze tegenkomt rondgaat en zich nooit aan één bepaalde man bindt. Hier is Dian met Runaround Sue.

Runaround You. Het volgende liedje vertelt het verhaal van een man met een gebroken hart die in een bar zijn verdriet verzacht, waarbij hij met behulp van muziek en alcohol proost op een verloren liefde en probeert te vergeten dat zij nu met iemand anders is. Het werd uiteraard gezongen door Polanka, maar vanavond heb ik de instrumentale versie meegebracht van Caravelli, een steel guitar en een glass of wine.

Caravelli, a steel guitar and a glass of wine. En herinneringen spelen ook een hoofdrol in ons volgende liedje. Sommige mensen verdwijnen uit ons leven, maar blijven voor altijd aanwezig in onze gedachten. I Remember You verscheen in 1962. Het volgende nummer gaat dus over de blijvende kracht van de liefde. Nostalgie en genegenheid. De tekst blikt terug op momenten van gedeelde intimiteit, zoals een recente kus, a few kisses ago, en romantische liefdesverklaringen, I love you too. De meest opvallende symboliek komt op het einde van het nummer, waar de zanger zich voorstelt dat zijn leven ten einde loopt en hij voor de engelen staat. Wanneer hem wordt gevraagd om de grootste sensatie van zijn aardse leven te herinneren, verklaart hij dat hij de engelen simpelweg zal zeggen: I remember you, Frank Ifield.

Remember You. Van een persoonlijke herinnering gaan we naar een naam die centraal staat in een ander liefdesverhaal. Het volgende liedje gaat over het verlangen van een zeeman naar zijn grote liefde, de herinneringen aan hun tijd samen en de pijnlijke veranderingen die de tijd met zich meebrengt. Margot Eskens met Cindy, oh Cindy.

Margotesken Cindy, oh Cindy. Herinneringen blijven terugkomen. Soms worden ze zelfs het onderwerp van een volledig liedje. En het volgende nummer beschrijft hoe de zanger zijn partner vraagt of ze zich hun mooie verleden nog herinnert, hun romantische trouwgelofte en de specifieke momenten waarop ze samen onder de sterren zongen en dansten. The Velours met Remember.

Remember en de volgende gouden herinnering ligt al klaar. Little Old Wine Drinker Me verscheen in 1966 en de versie van Dean Martin in 1967.

one and very only Dean Martin. Gezongen door Tony Rennies en bijvoorbeeld ook door Pat Boone en Connie Francis rond het begin van de jaren 60. Dit liedje werd iets later ook door Engelbert Humperdinck gezongen. Quando, quando, quando. De vraag wanneer staat centraal? Wanneer komt de liefde? Wanneer ontmoeten we elkaar? Een universeel verlangen dat iedereen herkent. De Duitse orkestleider Kai Warner maakte verschillende succesvolle instrumentale versies van internationale hits. Hier is dus Kai Warner met Quando, quando, quando.

Kai Warner, Quando. De beliefde blijft veranderen met de tijd. Ook in de jaren 80 bleef ze een onuitputtelijke inspiratiebron voor artiesten. Cœur de Rockeur is een nummer van de Franse zanger Julien Clerc. Het verscheen in 1983 als single. Het is een autobiografisch pop-rock nummer over een rebelse jongeman waarin jeugdige passie en liefde voor muziek worden afgewogen tegen het verlangen naar familiaal.

Cœur de rocker, dit was Julien Clerc. Ons volgende liedje beschrijft de plotselinge pijn van een breuk en het diepe verlangen om de tijd terug te draaien naar een eenvoudiger, gelukkiger tijdperk voordat de geliefde vertrok en de zanger achterbleef, worstelend met de plotselinge eenzaamheid. Hier is Cilla Black met haar versie van Yesterday. Daarmee gaan we terug naar het jaar 1976.

Yesterday en Cilla Black. Van gisteren kijken we nog verder terug naar een van de mooiste liefdesliedjes uit het Amerikaanse songboek. De songtekst gaat in op de uitdrukking Once in a Blue Moon en vertelt een verhaal over diepe eenzaamheid dat op magische wijze wordt doorbroken door een ongelooflijk onwaarschijnlijke toevallige liefde. De maan verandert in goud, wat symbool staat voor hoop en de verwezenlijking van een romantische droom. Meld daarmee met Blue Moon.

Onze reis begon bij jonge verliefdheid en eindigt nu met een blik op herinneringen, dromen en levensverhalen die de tijd hebben doorstaan. Voor ons laatste nummer laten we de woorden achter ons en spreken enkel de melodieën nog. On Days Like These is een nummer uit 1969, gezongen door Matt Monroe, dat werd gebruikt als de openingstune voor de film The Italian Job. De muziek is gecomponeerd door Quincy Jones en de tekst is geschreven door Don Black. De instrumentale versie roept beelden op van zonnige wegen, vervlogen tijden en kostbare herinneringen. Na alle verhalen over liefde, afscheid, hoop en herinneringen is dit een passende afsluiting. Een moment van rust waarin iedere luisteraar zijn eigen herinneringen kan laten voorbijgaan. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van onze muzikale reis door liefde, herinneringen en dromen. Bedankt voor uw gezelschap. Nog een fijne avond en graag tot de volgende uitzending. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender, uw vertrouwde Radio Minerva. Hopelijk hebben jullie twee fijne uurtjes doorgebracht dankzij dit programma. Nog het allerbeste toegewenst, de groetjes van Fabrice en heel graag tot dan. Dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket heeft ook een onderzoek geopend en het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht. In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn, omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.